0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Kom ook koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatje, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
9: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is
11: bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolden. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolden.
12: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
13: Zeevogel in 5 letters. Ja, meel.
12: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
14: Een hele goede morgen. Reizen naar het zonnige zuiden. Je moet goed gek zijn, denken sommige mensen. Want het zuiden reist immers naar ons. Want ook deze week wordt het bijzonder warm. Fijn dat je luistert. Dit is de zomer van je leven.
15: Your golden years. Nostalgie plus.
14: Het nieuws van 7 uur krijg je van Frankie Caljon.
16: Goedemorgen. De Belgische voetbalbond is verbijsterd dat de Amerikaanse spits Bellegun toch mag spelen tegen onze Rode Duivels vannacht. Hij was geschorst na zijn rode kaart tegen Bosnië. Maar de FIFA veranderde plots zijn beslissing, volgens Amerikaanse media, omdat Trump met de FIFA-baas heeft gebeld. Onze voetbalbond bekijkt nu alle mogelijke stappen om de vrijstelling van Bellegun toch nog aan te vechten. Bondscoach Rudy Garcia haalde fors uit. Hij spreekt van een 1 april grap op 5 juli. Maar voor doelman Courtois verandert dat niets en willen de Rode Duivels gewoon winnen tegen de VS. En op het WK voetbal heeft Engeland zich knap geplaatst voor de kwartfinales. Het versloeg gastland Mexico met 2-3. Engeland kreeg al na 54 minuten een rode kaart. En daarna vielen nog 2 strafschoppen. Engeland neemt het in de kwartfinale op tegen Noorwegen. Want die schakelde verrassend Brazilië uit met 1-2. De Noorse sterspeler Haaland scoorde 2 keer. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales van een WK. En de Braziliaanse topschutter Neymar kondigde zijn afscheid aan als international. En Rock Werchter zit erop. Het was een rustige editie met ideaal weer en zonder grote incidenten op of rond het terrein. 4 dagen lang feesten 156.000 festivalgangers. Headliner The Cure sloot het festival af met een uitgebreide set van 2,5 uur. De festivalorganisatie spreekt van een geslaagde editie, ondanks dat het niet volledig uitverkocht was. Donderdag en vrijdag waren er nog kaartjes over. Het wordt weer een hete en zonnige week. Vandaag veel zon met enkele hoge wolken en maximaal tussen 24 en 30 graden. Morgen opnieuw zon en hoge wolken tot 29 graden in het centrum. Woensdag zowat hetzelfde weer. En vanaf donderdag wordt het nog wat warmer tot zo'n 33 graden.
14: 23 kilometer file. Op dit moment de vertragingen van 10 minuten en meer. Op de Antwerpse ring richting Gent is er een ongeval gebeurd ter hoogte van Antwerpen-Oost. Daardoor verlies je 25 minuten vanaf Antwerpen-Noord. En 10 minuten trager gaat het op de E19 Antwerpen-Mechelen van Kontich tot Rums. Andere problemen, maximaal 6 minuten...
2: Zomer van je leven.
8: Johan Henneman.

We zijn goed vertrokken op deze maandagmorgen met een stevige romantische ballad. Ja, een ballad, maar dan een beetje anders, hè, met Meatloaf en Paradise by the Dashboard Light, 9 over 7. Blij dat je erbij bent. Ik heb José Feliciano voor na.

Kwart over zeven, goedemorgen. Onze weerman die is met welverdiende zomervakantie. Die neemt enkele weken rust. En half augustus is hij er weer bij Nostalgie Plus. Maar ik heb wel voor jou het weerbericht. Het wordt vandaag een vrij zonnige dag. Als er toch wel wolken zijn die het zonnige feest verstoren. Maar niet altijd, gaat droog blijven wel. Temperatuur aan zee 26 graden. En in andere streken van het land een graad of 29. We krijgen een vrij zachte nacht. Dat hoor je natuurlijk niet graag als je koelte wil om te slapen. Met minima rond 19 à 20 graden. Ook morgen een zonnige dag met wel wat wolken. Het gaat ook morgen droog blijven. En het wordt net ietsje warmer. Temperaturen tot 29, mogelijk zelfs 30 graden. Aan zee blijft het wel frisser tot een graad of 24.

0: Zomertaferellen die horen perfect thuis op de radio. Zeker in de zomer van je leven hier bij Nostalgie Plus. De surfplanken die liggen klaar op het strand bij Jen en Dean straks.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
3: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
2: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
3: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag mevrouw.
2: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
3: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: Kom, laat je eens.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be, op weg naar zee.
7: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Af, babe, 5 voor half 8. Blij dat je luistert naar de zomer van je leven hier bij Nostalgie Plus. Ik had het beloofd, de surfplanken die er geklaard zijn. Een plezier om ze bezig te zien. De heren en de dames op de golven bezig te zien. Hè. Doen, ja, dat ligt een beetje moeilijker bij mij dan toch.

0: wordt precies geen vrolijke zomer voor in de kranen, want Rosanne geeft niet thuis. 7:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Vrouwtje.
1: Goedemorgen. In Schaarbeek in Brussel is een vrouw in levensgevaar nadat ze werd aangereden door een bus van vervoersmaatschappij MIVB. Het gebeurde gisteravond op een plein. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk. Een verkeersdeskundige moet dat nu onderzoeken. Volgens de politie testte de buschauffeur negatief op alcohol en drugs. Rockwerchter zit erop. Het was een rustige editie met ideaal weer en zonder grote incidenten op of rond het terrein. 4 dagen lang feesten 156.000 festivalgangers. Headliner The Cure sloot het festival af met een uitgebreide set van 2,5 uur. De festivalorganisatie spreekt van een geslaagde editie, ondanks dat het niet volledig uitverkocht was. En bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 doden gevallen. Er raakten ook 24 mensen gewond. Volgens de burgemeester van Kiev waren de aanvallen gericht op appartementsgebouwen. Meerdere mensen raakten bedolven onder het puin. Oekraïne reageerde dan weer met aanvallen op energieinstallaties op de door Russisch bezette regio Krim. Het zat er een tijd lang zonder elektriciteit. Het wordt weer een hete en zonnige week. Vandaag met veel zon en enkele hoge wolken. Met maxima tussen 24 en 30 graden. Morgen opnieuw zon en hoge wolken tot 29 graden in het centrum.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Een van de leukste platen van de jaren 70 vind ik nog altijd Cockney Rebel met Steve Harley. Make me smile, come up and see me. Zijn van mijn favorieten. En ik denk dat die ook wel heel erg goed bij jou ligt. Dus ik ga me hier draaien in de zomer van je leven. 35 kilometer file. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer. Het valt heel goed mee op deze maandagochtend. Een vakantiemaandagochtend zowaar op de weg. De Antwerpsring, ja, daar zitten we wel met een probleem richting Gent. Een ongeval is er daar gebeurd ter hoogte van Antwerpen-Oost. 42 minuten file rijden vanaf Antwerpen-Noord. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je 10 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. En op de E19 Antwerpen-Mechelen 10 minuten trager van Kontich tot Mechelen-Noord. En andere vertragingen liggen tussen de 5 en de 7 minuten.
3: Met Johan Henneman.

0: Ochtend wakker worden met die heerlijke classics uit jouw Golden Years met Stefanie en Cockney Rebel. Ik heb twee mooie vlinderstruiken in mijn tuin staan, maar ik vind dat er echt weinig vlinders in zitten, dus ga ik ze maar zelf zoeken op deze maandagochtend. Daniel Gerard, die is de redder in de nood.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse.
3: Mooi.
2: Franse en Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus. Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
4: Solde bij Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
6: Solde bij Zalando.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

Het is je vast en zeker al opgevallen. En mocht het nog niet opgevallen zijn, juli is classic maand bij Nostalgie Plus. Ook in de zomer vliegen we er stevig in met de zomer top 500, met de Belgische top 100, met de Vlaamse top 100 en met de Franse top 100. En die Franse top 100 die komt er eigenlijk al heel snel aan. En ook die Vlaamse, dat is al voor nu zaterdag, want het is al Vlaamse feestdag zaterdag. En stemmen voor die fantastische lijsten, dat kan je op onze website. Nostalgie Plus, dus Duitse Deek, zeker aan. Jouw drie favorieten voor de Vlaamse top 100 en voor de Franse top 100, want die komen er heel erg binnenkort aan. Voor de Fransen heb ik al een mooie tip hoor, van deze Daniel Gérard, Butterfly. Tu me dis...

Onze Rode Duivels die moeten komende nacht aan de slag in Seattle tegen de Verenigde Staten. En dat wordt niet zo'n makkelijke opgave. Want er is wat met die topschudder van de VS. Die was geschorst, maar die mag nu toch meespelen. En dat komt vaak terug in de krantenkoppen op deze maandag 6 juli. Het Nieuwsblad titelt een grap, maar dan een hele slechte geschorste spits mag toch meedoen met de groeten van Trump. En dat gaat natuurlijk over Valerian Balogun. Ook in het laatste nieuws weten ze dat intussen Amerikaanse schutter die rood kreeg mag toch spelen na het telefoontje van Trump, staat er daar te lezen. En net voor cruciale wedstrijd tussen België en VS valt masker FIFA af, wordt dat in de Standaard als kop. De Morgen titelt VS. Nee, de Morgen heeft niks vandaag over het voetbal. Het is over de Gazet van Antwerpen dat ik het wil hebben. Ongezien FIFA schrapt schorsing topschutter Balogun en krijgt openlijk applaus van Trump. En in het belang van Limburg wordt dat plot twist geschorste Balogun mag toch spelen. De andere titels in de Vlaamse kranten. Bijna een half uur wachten voor oproep van naar huisarts liever tijdens hittegolf. En Pogacar deelt nu al cadeau uit. Hij gunde ploegmaat Del Toro de zege in de toerrit gisteren. Het laatste nieuws vandaag weet de wever hoeveel hij echt moet besparen. Alle ogen zijn gericht op de voorspelling van het monitoringcomité. En ook Pogacar op de voorpagina van het laatste nieuws. Hij doet ploegmaat Del Toro zege cadeau. In de Standaard, derde zorgpersoneel draait wekelijks overuren door tekorten en ziektes. En 4 dagen Rockwerchter, zijn grootste troef is nog altijd de kracht van de massa. In de Morgen, de titels, de VS zullen cruciale rol spelen op NAVO-top in Ankara. Rockwerchter klonk weer als muziek in onze oren, schrijft de krant. En ze titelen ook 7 jaar zonder verkiezingen in Oekraïne. Iedereen is de politiek beu, zelfs parlementariërs. Gazet van Antwerpen heeft het over de schadeclaims Ineos. Die kunnen de overheid een fortuin kosten. Dat is de chemiereus achter de etankraker in de Antwerpse haven. Pogacar doet Del Toro 2e etappe cadeau. In het belang van Limburg blijkt dat Limburgs slechte sorteerders zijn. Gemiddeld brengen zij veel meer grof huisvuil naar het recyclagepark dan andere Vlaamse provincies. 5700 slechte sorteerders krijgen brief van Limburg.net, wordt dat dan. En dat zijn ze, de krantentitels op deze 6e juli. Meebrullen, meeschreven. Het kan al van 's ochtends vroeg bij Nostalgie Plus. In de zomer van je leven. Ja, die hebben wel de zomer van hun leven.

0: Vannacht wil ik even wakker worden. Heel even om mee te zingen met een geweldig nummer van Queen. Zo na de wedstrijd van de Rode Duivels. Ik ga dat nummer vandaag al draaien, zo meteen na het nieuws. Ja, ik kan niet wachten.
1: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
1: Ja, ja.
2: En dat past binnen jullie budget?
1: Oh nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Slim.
1: Prachtige keuken, hè.
2: Ja.
3: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting. Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske makrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
2: Echt?
4: Echt waar?
3: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solden bij Makrie.
0: En loeren bij de buren, je doet het niet, maar af en toe mag het toch wel. Ik heb dat gisteravond gedaan bij het wandelen en er waren toch al een paar zwerfwagens verdwenen en ook een caravan staat er niet meer. Ja, die zijn natuurlijk met vakantie vertrokken. Zalig toch? Your golden years. Nostalgie. Het is 1 over 8. Er is nieuws met Frankie Caljon. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. De wereld reageert snoeihard op de vrijstelling van de Amerikaanse spits Bellegoen op het WK voetbal. Die was eigenlijk geschorst tegen de Rode Duivels na een rode kaart. Maar de FIFA draait die straf terug. Internationale media en ex-profvoetballers noemen het een schande en trekken de onafhankelijkheid van de FIFA in twijfel. Want Amerikaans president Trump zou gebeld hebben met de FIFA-baas. Onze Belgische voetbalbond vecht mogelijk de beslissing nog aan. Voor doelman Thibaut Courtois verandert er wel weinig en willen de Rode Duivels gewoon winnen tegen de VS. En op dat WK-voetbal spelen Engeland en Noorwegen de kwartfinale. Engeland versloeg Gastland-Mexico met 2-3. Engeland moest al na 54 minuten met 10 man verder na een rode kaart. Noorwegen schakelde verrassend Brazilië uit met 1-2, dankzij 2 doelpunten van de Noorse sterspeler Haaland. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales van een WK. De Braziliaanse topschutter Neymar kondigde na de wedstrijd zijn afscheid aan. Als je vandaag in Brussel met de tram of bus reist, hou je best rekening met ernstige hinder. Door een vakbondsactie bij openbaarvervoersmaatschappij MIVB. Er rijden maar 5 tramlijnen en 10 buslijnen, omdat de bestuurders de stelplaats niet kunnen verlaten. De metro rijdt normaal wel. Het personeel is boos omdat er dit jaar geen nieuwe mensen mogen aangenomen worden. De vakbond vraagt dat de Brusselse regering meer investeert in de werknemers. En bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn nu al zeker 10 doden gevallen. Er vielen ook tientallen gewonden. Een aantal appartementsgebouwen werden getroffen en meerdere mensen raakten bedolven onder het puin. Oekraïne reageerde dan weer met aanvallen op energieinstallaties op het schiereiland de Krim. Het wordt weer een hete en zonnige week. Vandaag veel zon met enkele hoge wolken en maximaal tussen 24 en 30 graden. Morgen opnieuw zon en hoge wolken tot 29 graden in het centrum. Woensdag zowat hetzelfde weer. Vanaf donderdag wordt het nog wat warmer tot zo'n 33 graden.
0: Dankjewel, vrouwtje. Staat 57 kilometer file, geeft Flitsmeister aan. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer. Op de Antwerpse ring richting Gent is er een ongeval gebeurd ter hoogte van Antwerpen-Oost. Je verliest er 55 minuten vanaf Antwerpen-Noord. 18 minuten trager op de E313 Randst-Antwerpen van Randst tot Wommelgem. 13 minuten erbij op de E19 Breda-Antwerpen van Sint-Joppingt-Goor tot Antwerpen-Noord. Plus 12 minuten op de E19 Brussel-Antwerpen van Mechelen-Zuid tot Rumst. En 11 minuten trager gaat het op de A12 Boom-Antwerpen van Aartselaar tot Willerijk. Op de R4 rond Gent, van Medelbeke tot Zelzaten, daar is ook een probleem. 11 minuten vertragen. Vanaf Brugse Vaart tot Evergem en op de Brusselse binnenring liever 10 minuten trager. Van Strombeek tot Vilvoorde Koningsloo. Andere vertragingen, maximum 9 minuten.
3: De zomer van je leven. Johan Henneman.

Ik ga de vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is. Maar toch, hè, supporteren moet je doen natuurlijk. Ook als je vannacht niet kan slapen. Gewoon voor de tv gaan zitten en schreeuwen en brullen. Schreef ze naar de overwinning. Onze rode duivels. Het is 7:30 over 8. Blij dat hij luistert.

kreeg een vraagje van Luc binnen op 0477-900-800. Je weet het, dat is het WhatsApp-nummer van Nostalgie Plus. Daar kan je ons bereiken. 0477-900-800. En Luc die vraagt, via dat nummer hebben jullie plaats voor verzoekjes op deze maandagmorgen in de zomer van je leven. Maar natuurlijk, Luc, gewoon fluit je dag in met je favoriete plaat uit je 60s, 70s of 80s. Een vrolijke zomerhit waar je zo van houdt. Laat het mij weten en dan draai ik die voor jou. 0477.

0: won Italië voor de tweede keer dat Eurovisie Songfestival. Dankzij Toto Cutugno, ook bij ons bekend in Vlaanderen. Die kregen de meeste stemmen voor Insieme en die ga ik straks nog eens draaien voor jou.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Hallo, kus, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel?
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs.
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, ja, het kan anders.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
8: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
7: Echt?
8: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
7: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
8: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
7: Maar ja, dan moet jij toch...
8: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
7: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
9: Bij Alternate, natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

6:30. De Eurovisie Songfestival-familie is vorige week net iets groter geworden. Nu ja, net iets groter geworden. Canada is erbij gekomen. Unite, unite, Australië hadden we en nu ook al Canada. En de Europese vlag die zwaaide in 92. Goed voor een overwinning voor Toto Cotugno toen.

0: Je ergeren in de file is geen, of heeft liever geen zin. Gewoon genieten van de muziek. Deze move van Up kan misschien wel helpen. Curtis Mayfield, het is 8:58. De hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. Er komt nog meer kritiek op de FIFA na de heisa over de Amerikaanse spits Bellegoon. De FIFA draait dus een schorsing terug. Ondanks een rode kaart mag hij nu toch spelen tegen onze Rode Duivels vannacht. Maar dat is tegen de regels in. De FIFA lijkt er nu alles aan te doen om de regels rond rode kaarten te verzwijgen. In de presentatie aan onze Belgische ploeg was die regel plots verdwenen. Alsof de regel nooit heeft bestaan. Als je vandaag in Brussel met de tram of bus reist, hou je best rekening met ernstige hinder. Door een vakbondsactie bij openbaar vervoersmaatschappij MIVB. Er rijden maar 5 tramlijnen en 10 buslijnen omdat de bestuurders de stelplaats niet kunnen verlaten. De metro rijdt normaal wel. En in de gevangenis van Antwerpen werden 2 cellen ontruimd na een kleine brand gisteravond. Wellicht had een gevangene brandende kleren of papier op het dak gegooid. In Sibir kon het vuur snel doven. 6 gedetineerden werden even naar een andere ruimte gebracht. Maar konden terugkeren nadat de brandweer hun cellen hadden geventileerd. En haal die airco's maar weer naar boven of plan een uitstap naar het zwembad. Want het wordt weer een hete en zonnige week. Vandaag veel zon met enkele hoge wolken en maxima tussen 24 en 30 graden. Morgen zowat hetzelfde weer en vanaf donderdag nog wat warmer, opnieuw boven de 30 graden dan.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: Even stilstaan op een afscheidsstrook, op een kusstrook, zo noem ik het graag. Dat mag altijd, hè, voor de Manhattans en Kiss and Say Goodbye hier op deze maandagochtend in de zomer van je leven. Maar er zijn nog andere dingen dan kusstroken. Helaas sta je in de file 64 kilometer in het totaal. Dat valt reuze goed mee, geloof mij. Het is echt wel vakantie geworden. Op de E19 Brussel-Antwerpen komt er 17 minuten bij van Mechelen-Zuid tot Rumst. Op de E19 Antwerpen-Mechelen-Vriesingkwartier van Kontich tot Mechelen-Noord. Dat heeft daar te maken met wegwerkzaamheden. Op de Brusselse bindering plus 12 minuten van Expo tot Vilvoorde Koningslo. 10 minuten trager op de Antwerpsring richting Gent van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En 10 minuten erbij op de E313 Lumme Antwerpen van Massenhoven tot Wommelgem en op de E429 Doornik Brussel van Tubeke tot Bergense Steenweg. Andere vertragingen tussen de 3 en de 8 minuten.
3: Nostalgie Plus met Johan Henneman.

0: Aan zomers heb ik alleen maar mooie herinneringen. En ik hoop jij ook aan de zomer van je leven van 2026. Ja, die herinneringen, dat is voor later. Maar we hebben er misschien wel hele mooie aan andere zomers. Zoals die van 1977. En die staat in de kijker vandaag hier bij Nostalgie Plus.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.nl.

0: Wat een toeval sluit naadloos aan bij...
1: Elvis Presley, dead at the age of 42. I'm John Meyer. Elvis Presley died today at Baptist Hospital in Memphis, Tennessee. Presley was 42 years old. He parlayed a $4 visit to a recording studio into a multi-million dollar career. He was rushed to the hospital late this afternoon, suffering from what officials say was respiratory distress. The county medical examiner in Memphis, Dr. Jerry Francisca, says...
2: The cause of the cardiac arrhythmia is not known at present time. It may never be known because there are several possible causes for cardiac arrhythmia, including... high blood pressure and coronary artery disease, and he had both of those diseases. So either or both acting together might have been responsible.
0: De zomer van
3: 1977.
0: Het was ons echt zo'n moment dat je nooit meer vergeet. Alle radio- en televisieprogramma's werden onderbroken. Het overlijden van Elvis, de dood van Elvis op 16 augustus 1977. Het is nog net geen 50 jaar geleden. En je kan er vanop aan, als dat 50 jaar geleden is, dat is volgend jaar. Dan gaat dat uitgebreid in de aandacht zitten. Overal 50 jaar geleden, 49 jaar geleden vandaag, stierf Elvis op 16 augustus 1977. En zo klonk het op de Amerikaanse nationale radio op dat moment. En nog altijd treuren heel veel fans om het verliezen van de King of Rock'n'Roll. En daarom was het net gepast dat we het ook Hound Dog hebben gedraaid. Ja, het begon allemaal met een opname van $4. In een opnamestudio. En dat groeide inderdaad uit tot een imperium, een muziekimperium... dat nog altijd heel erg veel betekent in de muziek. Want zijn invloed die mag je nooit onderschatten. En Graceland werd toen oversteld met bloemen en met verdriet... op het moment dat die dood van Elvis bekend werd. En dat is nu eigenlijk toch nog altijd het geval. Een van de grote hits van 1977 is zeker Boney M. Het disco-verhaal van Frank Farian. Een van de meest succesvolle in zijn tijd. En nu nog altijd, want Ma Baker is nog altijd populair... en is zelf heruitgebracht in een andere mix. Maar wij draaien wel het originele. Nostalgie.
4: Baker, put your hands in the air, give me all your money.
5: This is the story of my baker, a

Het was weer zover. Vorige week, eind vorige week, toen de eerste noten, de eerste tonen van het nieuwe album van Madonna konden beluisterd worden door een aantal exclusief uitgenodigde fans en journalisten. Confessions 2 is haar 15e album. En weer zijn er de criticasters. Zou ze niet beter stoppen op haar leeftijd? Maar dat interesseert haar geen barst. En ze wil nog jaren doorgaan. En ze heeft een knap album afgeleverd. Dat hebben fans en journalisten bevestigd. Hier is ze met La Isla Bonita.

0: op de wereld. Confessions 2. Een van haar betere platen naar verluidt. Goeie reden voor ons om nog eens deze geweldige hit uit de 80's te boven te halen. Madonna met een zomers vakantieplaatje. Nou, daar draait het om, hè. Op La Isla Bonita.
1: Ja, voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico, Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Meti Market.
6: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
0: Ze moeten er toch even niet goed van geweest zijn toen ze de eindafrekening van de elektriciteit kregen. Die van 5000 volts, I'm on fire, komt eraan. Het is 9 uur. Hier is het nieuws met Frankje Kallion.
8: Goedemorgen. Het worden nog spannende uren richting de aftrap van de WK-wedstrijd tussen de VS en België. Want de Belgische Voetbalbond is een beroepsprocedure gestart bij de Wereldvoetbalbond FIFA. Aanleiding is de beslissing om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien, ondanks een rode kaart. FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich moet uitspreken over de zaak. De Belgische bond krijgt tot 2 uur deze namiddag de tijd om zijn argumenten over te maken. Het wordt dus een race tegen de tijd. Onze Rode Duivels spelen vannacht om 2 uur tegen de VS. Als je vandaag in Brussel met de tram of bus reist, hou je best rekening met ernstige hinder door een vakbondsactie bij openbaar vervoersmaatschappij MIVB. Er rijden maar 5 tramlijnen en 10 buslijnen omdat bestuurders de stelplaatsen niet kunnen verlaten. De metro rijdt normaal wel. Het personeel is boos omdat er dit jaar nog geen nieuwe mensen mogen aangenomen worden. De vakbond vraagt dat de Brusselse regering meer investeert in de werknemers. En in de Pyreneeën in Zuid-Frankrijk zijn tienduizenden mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. De brandweer krijgt het vuur niet onder controle. Het gebied is moeilijk toegankelijk, wat de bluswerken complex maakt. Intussen is al 4500 hectare verwoest. De derde rit in de Ronde van Frankrijk wordt ook aangepast en zal zonder publiek doorgaan. Want de renners kwamen normaal aan in Les Angles, maar dat wordt bedreigd door de bosbranden. Het wordt weer een hete en zonnige week. Vandaag veel zon met enkele hoge wolken en maximaal tussen 24 en 30 graden. Morgen opnieuw zon en hoge wolken tot 29 graden. Woensdag zowat hetzelfde weer. En vanaf donderdag wordt het nog wat warmer tot zo'n 33 graden.
0: Er staat nog 48 kilometer file. De vertragingen van 10 minuten en meer op DE19 Brussel-Antwerpen. Een kwartier extra van Mechelen-Zuid tot Rumst. 10 minuten trager op DE19 Antwerpen-Mechelen. Van Kontich tot Mechelen-Noord. En ook 10 minuten erbij op DE429 Doornik-Brussel. Van Tubeke tot Bergen-Systeemweg. Andere vertragingen, max 8 minuten.
9: De zomer van je leven.
10: Johan Hennen.

Je vindt die op FM, je vindt die op DAB+, je vindt die op de app van Nostalgie, je vindt die op onze website nostalgie.plus en je vindt die op Telenet, op de radiokanalen. Daar zit jouw muziek, jouw favoriete muziek uit jouw tienerjaren, uit jouw jeugd en ook een beetje later natuurlijk. Hè. En de muziek waar jij van houdt uit de 60s, 70s en 80s. Nostalgie Plus met de zomer van je leven. En we hebben ook een nummer waarop je ons kan bereiken, kan reageren. Een WhatsApp-nummer 0477 900 800. Nou, zeker eens proberen. Wham komt eraan, naar Eagles.

0: Wat een sportzomer. Tennis, er is voetbal en er is sinds zaterdag ook de Tour. En we blijven in toursfeer hier bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Met Jimmy van Bado en de Groot dadelijk.
1: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Solde bij Zalando.
8: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
9: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
8: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
9: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
7: Solde bij Zalando.
10: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
11: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
10: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
11: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
12: Die dag bij de Interim. Interieurdokter in Ronsen.
13: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
14: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakje voor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
13: Echt?
14: Echt waar?
12: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.
15: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: 6:30. Je dag goed beginnen, dat doe je met je favoriete classic. Echt een classic waarvan je goed gezind wordt. En dan fluit je zo je dag in. En dan stuur je gewoon een WhatsAppje naar Nostalgie Plus. Naar mij, 0477-900-800, heeft Edith uit Meissen gedaan. Ik heb haar aan de lijn. Edith, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Edith, wat staat er allemaal op het programma vandaag?
1: Vandaag, dat zal een beetje mijn huishouden zijn. Dat wil zeggen wassen, plassen, poetsen, boodschappen doen, koken. Want ze zeggen dat het heel warm gaat worden van de week. En ja. Dan wil ik dat allemaal achter de rug hebben.
0: Ja, dat geloof ik. En heb je ook tijd ingepland om een beetje te rusten?
1: Absoluut, absoluut. Dan, daarna dan rust ik en dan luister ik naar jullie mooie muziek.
0: Dankjewel. En je neemt er ook wel eens een goed boek bij.
1: Ik hou van lezen. Ik ben nu bezig met Waar de rivier kreeften zingen.
0: Oh.
1: En ja, heel gekend. Als ik dat tegen iemand vertel, iedereen kent dat boek. Iedereen heeft ook naar die film gezien. Het is een mooi, mooi boek.
0: Oké.
1: Ja, en dan op de achtergrond zo jullie muziek. Weet je wat je hebt aan die muziek van de jaren 60, 70? Die melodiekjes, yeah. Dat blijft hangen in je geheugen. En je kunt dat meezingen. En tegenwoordig, als je bijvoorbeeld naar Rock Werchter luistert, die muziek, dat als je al muziek kunt noemen, dat kun je niet nazingen. En dat heb je wel met die liedjes van de tijd dat ik jong was.
0: Ik begrijp het helemaal, Edith. Zeg, wat ga je doen tegen de warmte? En als je te warm krijgt, heb je daar een goede oplossing voor?
1: Ja, dan ga ik met mijn voeten in een koud badje zitten.
0: En dat helpt?
1: En dat helpt, ja. Hè. En dan s'avonds is dat in de douche.
0: Ja. Toch een beetje afkoeling.
1: En voor de rest, het mag uitzweten. Hè. Het is niet zo. En we kunnen daar niks aan doen. Ik heb in mijn thuis geen airco. Dus als het echt veel te warm wordt, dan gaan de rolluiken af. Ja, zo is dat.
0: Ja, dat is het beste, de rolluiken afdoen. Ja. Dat deed ik ook altijd vroeger. De rolluiken naar beneden en...
1: Dat is ook allemaal zo erg niet. Er zijn zoveel ergere dingen in de wereld dan dit warmte.
0: Dat is ook waar. Maar je moet er goed tegen kunnen natuurlijk. Hè?
1: Dat is ook zo, ja. En ik denk dat het voor ouderen en zieke mensen moet dat verschrikkelijk zijn. Ja. Ik ben zo blij dat mijn moeder dat niet meer moet meemaken. Die was in een rusthuis. Dat menske was 100 toen ze stierf. Ja, die kan dat niet meer. Die had dat nooit meer kunnen overleven. Dus ik ben blij dat ze dat niet meer moet meemaken.
0: Ja. Edith, jij had een leuke plaat aangevraagd.
1: Ja, ik wilde een keer Helen Shapiro horen, Queen of the Night. Dat is ook zoiets van toen we 14, 15 waren. En ja, met zo'n paar vriendinnen. En dan denk je iedereen, ik ben die koningin. Ja. Ik wil prinses zijn. En
0: de prinses,
1: zijn,
0: de koningin voor één avond en voor veel langer. Edith, ik ga hem nu draaien. Alsjeblieft, nog een fijne maandag. Dag, Edith.

0: Vannacht om 2 uur. Dan moet de duivel in je helemaal losgaan. En losgaan. Rod Stewart, Tonight's the Night. Casey en de Sunshine Band, die weten waar ze op vakantie gaan. Ze hebben zo'n knap vakantiehuis onder de palmbomen bij een wit strand. Come to my island, iedereen is daar welkom. Hier bij Nostalgie Plus. 3:30, dit zijn de verkeersproblemen. Het zijn er niet veel hoor. Eentje van langer dan 10 minuten, 18 kilometer in het totaal. En je verliest 11 minuten op de E19 Brussel-Antwerpen van Mechelen-Zuid tot Rums. De andere vertragingen liggen tussen de 3 en de 6 minuten en het zijn er niet veel.
1: Nostalgie Plus met Johan Henneman.

0: In die tijd vielen er nog kaartjes in je bus. Vakantiekaartjes vol zonnige groetjes uit een of ander onbereikbaar land. Op dat moment dan toch. Maar het is helemaal uit de mode, hè? Vakantiekaartjes. Ja, af en toe komen er toch nog binnen, hoor, bij Nostalgie Plus. Heel af en toe. Maar meestal gaat het allemaal via social media, zoals dat heet. Come to my island met Casey en de Sunshine Band. Tom Jones komt eraan.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.

0: Het begin van de zomer is eigenlijk altijd een groot feest geweest in de jaren 70. Er was Wimbledon en er was de Tour de France.
1: De zomer van 1977.
0: En toen wist je zeker dat het echt wel een grote vakantie was als je nog school liep. En Wimbledon, dat was in 1977, het terrein van Björn Borg. Want hij wint op dat moment die wedstrijd van ene Jimmy Connors. En hij zou dat in 76 ook al gedaan hebben. En daarna ook in 78, 79 en 80 een hilarische wedstrijd. Een zware wedstrijd, een legendarische wedstrijd tegen John McEnroe. Het is veruit de bekendste Zweed die tennis speelt. En een echte wereldkampioen. En hij slaagde er ook in 3 keer zowel Wimbledon te winnen als Roland Garros eind jaren 70. Björn Borg wint dus opnieuw Wimbledon in 1977 voor de tweede keer dan al. En 1977 is ook het jaar van die hele bijzondere hit die overgewaaid komt uit Duitsland met een gunstige liever wind uit het oosten. De echte naam is Drafi Deutscher. Die had in de jaren 60 ook in Vlaanderen een hit met Marmorstein en Eisenbricht. Maar hij deed het ook in 1977 als Mr. Walkie Talkie. Ken je het nog? Deze boogie.

Via WhatsApp 0477-900-800 zijn er een paar mensen die vragen dat plaatje daarvoor, voor U2. Wat was dat? Mr. Walkie Talkie. Dikke hit was het in 1977. Be My Boogie Woogie Baby, want zo heet het precies. Als je dat trouwens wil weten, je kan het altijd nagaan op onze website. Daar staat de playlist nostalgie.plus. Otis Redding.

0: zou het begin kunnen zijn van zomerliefde en misschien nog wel wat langer. Bam, en het was gebeurd. Smoor verliefd. J. Vincent Edwards.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Gaan we koken?
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
6: Eggo Keukens.
7: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
8: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
7: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
9: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
10: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
0: Coole vibes waar je het lekker warm van kan krijgen. We hebben het hier bij Nostalgie Plus met Donna Summer. I feel love zometeen.
11: Your golden years. Nostalgie Plus.
0: Het nieuws van 10 uur krijg je van Frankie Kallion. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. De helft van het zorgpersoneel gaat vaak of altijd ziek werken. Komt door de werkdruk of het personeelstekort. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Vakbond. Een derde van het zorgpersoneel draait elke week overuren. Ze werken soms tot 40 uur extra. En volgens het zorgpersoneel zijn overuren niet verplicht, maar wordt dat wel verwacht. En dat leidt tot constante stress, klinkt het. Vlaams minister van Energie en Klimaat, De Prateren, wil de overstap naar warmtepompen versnellen. Die moeten onze huizen verwarmen in de winter, maar ook afkoelen tijdens hittegolven. De Prateren is sinds vorige week terug aan de slag als minister na haar zwangerschap. En ze komt nu al meteen met een afkoelingsplan. Zo zorgt een warmtepomp voor een beter EPC-label, omdat ze je huis energiezuiniger maken. En sinds maart kan je ook nieuwe premies aanvragen tot €8.000. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Bellegoen terug te draaien. Hij kan daardoor toch spelen tegen onze Rode Duivels, maar dat is tegen de regels, zegt onze voetbalbond. De FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich moet uitspreken over de zaak. De Belgische bond krijgt tot 2 uur deze namiddag om zijn argumenten over te maken, maar opvallend, ze hebben nog geen scheidsrechtersrapport gekregen. Het wordt dus een race tegen de tijd. Onze Rode Duivels spelen vannacht om 2 uur tegen de VS. We krijgen een zonnige zomerdag met maxima tussen 24 en 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm. Maxima blijven zowat rond de 30 graden of net iets meer.
0: Er staat nog 22 kilometer file. De ochtendspits is zo goed als gedaan. 1 file meer dan 10 minuten op de E19 Brussel-Antwerpen. Daar verlies je 13 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. En de andere files liggen tussen de 5 en de 8 minuten. En dat zijn er maar enkele meer.
13: De zomer van je leven.
14: Johan Henneman.

0: Een plaatje aanvragen. Je dag influiten, dat doe je zo. Gewoon een berichtje sturen naar onze WhatsApp. 0477-900-800. De plaatsen voor vandaag die zijn uitverkocht. Maar morgen hebben we terug plek, dus laat maar komen. En we zijn aan het fluiten, want we gaan op vakantie eigenlijk, hè, naar Stapro. Ik heb Rita aan de lijn. Rita, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rita, jij hebt een B&B.
1: Wij hebben een B&B en ik heb juist het laatste ontbijtje weggebracht.
0: Ah, zitten daar veel mensen nu in jouw B&B?
1: Ja, het is volzet. We hebben drie people-wagens en die zijn alle drie volzet.
0: Oh, gezellig zeg. En de vakantie is natuurlijk een hele drukke maand voor jou, hè? De drukke maanden zelfs.
1: Ja, het is al bezig van eind mei.
0: Mm-hmm.
1: En de boekingen komen nog altijd binnen, dus ik mag helemaal niet klagen.
0: Ja, waar moet ik zijn als ik bij jou wil boeken?
1: Hoe bedoel je? Je kunt boeken via de eigen site. Je kunt boeken via Booking. En wij zijn dus gelegen in Stokro, in de gemeente van Hasselt. Wij liggen heel in het groen, heel rustig. Met ezeltjes en paardjes.
0: Oh, gezellig. Ja. Zeg, en hoe heet jouw B&B? Want dat hebben we nog niet gezegd, hè?
1: Ah, die heet Babita.
0: Babita, zo.
1: Babita, ja.
0: Ja, daar zit Rita in.
1: Ja, dat is een samenvoegsel van Baba en Rita.
0: Ja. Ah, maar het is toch elke morgen vroeg opstaan, denk ik, in een B&B, of niet?
1: Jawel. Ik ben vooral uit van 5:30. Het hangt een beetje vanaf wanneer dat de mensen hun ontbijt wensen.
0: Mm-hmm.
1: Maar gemiddeld is dat 5:30. Ja, er is toch wel wat voorbereiding. Ja. Maar ik doe het super graag, dus dan is het niks te veel.
0: Hoe lang ben je al bezig daar in Stapperooi?
1: 4 jaar. Dus we zijn nog niet zo lang bezig, maar
0: je bent al heel tevreden.
1: Ja,
0: ik hoor het.
1: Heel tevreden.
0: Ja. Zeg, en je had graag een plaat gehoord uit de jaren 70. Een van jouw favorieten om je dag goed mee te beginnen. Maar die is al begonnen, maar om je dag nog beter te maken.
1: Ja, dat was een super zomer. Dat was de zomer van 77. Dat waren natuurlijk mijn tienerjaren. En met de vriendinnen ook. Het was een mooie zomer. En met de vriendinnen dan fietsend al naar het openbaar zwembad. En de jongens, hè, je kent het, hè, die jongens. Hè.
0: Ja, natuurlijk wel.
1: Ja. Nee, ja. Dat was een geweldige zomer.
0: Ja, en daar past een goed plaatje bij, hè?
1: Ja, dat was toen. Dat werd toen heel vaak gedraaid. En dat is blijven hangen natuurlijk, hè.
0: Young and in love, zo gaat dat in je tienerjaren, hè?
1: Ja.
0: Zeg, ik wens jou daar veel succes met Babita, met de Bed & Breakfast. Een hele fijne maandag van mooi begin van de week. Mooi begin van het seizoen, het is altijd bezig. En laat ze maar komen, hè, de mensen.
1: Ja, en voor jullie ook een hele mooie zomer.
0: Dankjewel, Rita. Tot later. En hier zijn de internationals voor jou. Young and in love.

0: Er zit nog meer vakantie in de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. We zijn al naar Hasselt bij de B&B van Rita geweest. Maar we gaan ook verderop, want Ellen Petrie die staat op de luchthaven van Zaventem. Dat is voor straks.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

doet mij aan herexamens denken. Af en toe heb ik er wel gehad. Niet veel, maar een paar. Fysica en wiskunde waren niet bepaald mijn sterke vakken. En de Logical Song van Supertramp, dat was helemaal algebra voor mij. Maar het is allemaal goed gekomen, zo zie je maar. Mary Wills, My Guy.

0: En met die man of die vrouw van je leven, dan ga je natuurlijk heel erg graag mee op vakantie.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: En die begint meestal wel op Brussels Airport. En daar kan je Ellen Petri ontmoeten. Ja, die moet maar een paar koffers zien staan. En ze is al vertrokken en ze vraagt je de kleren van het lijf. En eens kijken waar ze nu bij staat.
2: Zou ik jullie even iets mogen vragen? Jullie gaan nu naar de controle, neem ik aan.
3: Ja.
2: Naar waar gaan jullie?
4: Naar Tenerife. Zijn opa heeft daar een appartement. Dus dat is handig.
2: Dus jullie gaan echt als koppel samen naar daar?
3: We gaan als koppel naar Tenerife.
4: Onze eerste reis samen. Dus,
2: eerste reis, dus jullie zijn nog niet zo heel lang samen?
4: Ja, net 5 maanden. Dus wel even.
2: Oeh, dat is echt nog heel pril. En hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
4: Bij de studentenvereniging. Dus we zitten samen in Leuven en we wonen ook heel dicht bij elkaar, dus wel handig.
2: En studeren, dus jullie hebben net jullie examens gedaan?
4: Ja.
2: En heb je al de uitslag, zoals ze zeggen?
4: Nee, ik krijg mijn punten als we terugkomen en hij krijgt ze vandaag nog.
2: Dus jij weet eigenlijk echt nog, dus jij kunt nog helemaal in stress toekomen of landen?
3: Ik krijg mijn punten als ik opstijg, dus het wordt gewoon... ik kan sowieso op een tarmac kijken of ik de punten heb en anders is het nog 4 uur wachten. En bij haar is dat wel landen, dezelfde logica.
2: En hebben jullie een beetje een goed gevoel erbij? Wat zegt je buikgevoel bij je punten?
4: Ja, voor één vrees ik een beetje, maar de rest gaat normaal wel goed zijn. Dus we zullen zien, hopelijk.
2: Ja, dat jullie toch een klein beetje kunnen ontspannen, hè?
4: Ja, inderdaad.
2: Maar eerst die controle doorstaan, hè? Ja. Heb jij in de handbagage zoiets zitten van... Oh, ik hoop dat ze dat niet gaan afnemen?
3: Ik heb heel veel elektronica en cameragrief mee. Dus ik hoop dat dat goed komt. Dus dat ze daar ook niks aan kapot gaan. Maar dat is eigenlijk het enigste.
2: Ja, het is in principe ook gewoon maar alles in het bakje leggen, ja, hè? Kapot.
3: Maar alsnog, dat is altijd even stressvol dat dat allemaal in orde komt en voor de rest zal
2: van. En wat is dat allemaal dat je mee hebt? Heb je dat allemaal nodig op vakantie?
3: Ik maak altijd video's van de vakantie, wat wij gedaan hebben. En ja, dat vind ik een leuke manier om dat te onthouden in plaats van foto's.
2: Oh, dat is wel fijn. En is dat dan om te delen op sociale media of echt voor uzelf?
3: Ja, dat wordt gedeeld op sociale media. Ik heb vaak een versie die wel gedeeld wordt en een versie die niet gedeeld wordt.
2: Ja, naar gezichtje te zien weet ze daar helemaal niks van. Ik ga daar niet op ingaan. Het is goed, het is goed. En als vrouw heb jij in de handbagage al dingen zitten dat je denkt, goh, dat moest er weer uit? Of denk je niet veel bijna?
4: Nee, echt, ça va. We hebben eigenlijk een grote koffer ook mee. Dus daar zitten al mijn producten in. Hier gewoon een deo. Dus ça va, ja.
2: Fantastisch. Ik wens jullie alle twee een heel mooie reis. Voilà. Ga maar door die gate daar. Doei. Ja, mannetjes, het is iets, hè.
1: Nostalgie Plus.

0: I'm tired, but I got to keep on walking. I'm walking barefoot. You know.
1: De reggae en de rock'n'roll brachten samen twee de dikke vrienden, Peter Tosh en Mick Jagger. Jealous Guy van John Lennon, maar dan even anders. Een hele mooie versie nam Roxy Music op begin jaren 80. En die ga je zo meteen horen hier bij Nostalgie Plus. Nog 18 kilometer file. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer. Op de E19 Brussel-Antwerpen een kwartier erbij van Mechelen-Zuid tot Rumst. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten trager van Wezenbeek-Ophem tot Leonard. Dat komt door een ongeval ter hoogte van Leonard. En er zijn nog enkele andere files, een drietal. En daarvan liggen de vertragingen maximaal bij 8 minuten.
2: Bij Deman Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deman Meubelen.
3: Nostalgie Plus
4: met Johan Henneman.

0: Brian Ferry is een begenadigd fluiter. Hij kan het als de beste en hij laat het nog graag horen, ook bij live optredens. En bij Jealous Guy, op Jealous Guy, heeft hij het helemaal zelf gedaan. Hélène van Julien Clerc komt eraan. En dan terug naar de zomer van 77, hier bij Nostalgie Plus, in de zomer van je leven.
1: Solden bij Zalando.
2: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Solden bij Zalando.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
4: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico, Brico City
8: en Brico Planet
7: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
8: 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Ritchie, citroen met framboos.
10: Ritchie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Ritchie.
13: Het beste uit de 60s,
12: 70s
13: en 80s.

0: Eind mei 1977 ligt er een nieuw, schitterend Vlaams rockalbum in de winkel.
1: De zomer van
2: 1977.
0: En dan heb ik het over Nooit meer drinken van Raymond van het Groene Woud. Productie van Jean Blouten, die op veel nummers ook accordeon speelt en elektronisch orgel. En een bekende bassist is Mich Verbeelen, die doet ook mee. En een van die grote platen, grote nummers op Nooit meer drinken is natuurlijk Meisjes. Kwam even later uit op single en de hele zomer zouden het meezingen. Meisjes zijn het allermooist op aard. Enzovoort, enzovoort. Ik heb een fragmentje klaarstaan.

Dat zorgde natuurlijk voor de nodige controverse in 1977. Zeker in Nederland bij een aantal christelijk-katholiek geïnspireerde omroepen die weigerden het te draaien. Maar dat waaide wel over nadat Raymond verklaard had. Het is eigenlijk ironisch bedoeld. Hè. Het is niet allemaal even serieus bedoeld. Het is, ja, het is een grapje. Maar sommigen konden er dus duidelijk niet om lachen. En Meisjes van Raymond van het Groene Woud werd wel een hele, hele dikke hit. En wordt op feesten en vijven de jaren daarna nog heel erg vaak gedraaid. En nog altijd kunnen we het meezingen. De zomer van 1977, dat is ook de zomer van Rob de Nijs. Die dan een gigantische hit scoort. Met, je weet het nog wel, ik was 14 en zij 28. Het werd zomer.

Toch meer zomer van 1977. Vandaag bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. En vergeet niet op Rob de Nijs te stemmen, hè, voor de zomer top 500 bijvoorbeeld. Want juli is classic maand. En stemmen voor onze lijsten deze maand juli, dat kan je via nostalgie.plus. Seb zit helemaal klaar. Toch meer zomer in je radio. En ik heb voor jou Survivor nog en de Hollies.

0: een schone lounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Wat wordt het vandaag?
7: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, dat is een makkie.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
11: Ik ben toch rustig!
12: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
14: Solde bij Zalando.
15: Wat doe ik aan voor die barbecue?
14: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
15: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
14: Ja, die

0: al tickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
5: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
4: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
6: Volg Nostalgie Plus ook op Facebook.
7: Like onze pagina en ontdek alle primeurs over onze wedstrijden en programma's.
8: Een zeer goedemorgen. Hopelijk heb je een fijn weekend gehad. Het is weer maandag, maar voor veel mensen is vakantie. Ik ga voor de ideale soundtrack zorgen. Met straks onder andere Desmond Dekker en Ezra Light zijn al lekkere dansbare om dit uur mee te openen. Karen Young met Hotshot komt eraan.
9: Your golden years. Nostalgie plus.
8: Eerst tijd voor het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. De politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag planden op een school in Hasselt in Limburg. Dat meldt het parket. Het gebeurde vorige maand al, maar raakte nu pas bekend. In een groep op sociale mediaplatform TikTok dreigden de jongeren met onder meer brandstichting en een chemische aanval op de school en de directieleden. Er werd ook verwezen naar schoolshootings en extremistische groeperingen. De 6 minderjarigen waren allemaal leerlingen van de geviseerde school. Ze zijn intussen voorgeleid bij de jeugd. Vlaams minister van Energie en Klimaat, De Brateren, wil de overstap naar warmtepompen versnellen. Die moeten onze huizen verwarmen in de winter, maar ook afkoelen tijdens hittegolven. De Brateren is sinds vorige week terug aan de slag als minister na haar zwangerschap. En nu komt ze al meteen met een afkoelingsplan. Ze zorgt een warmtepomp voor een beter EWC-label, omdat ze je huis energiezuiniger maken. En sinds maart kan je ook nieuwe premies aanvragen tot 8000 euro. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor een tekort aan luchtafweerraketten. Afgelopen nacht werd de hoofdstad Kiev opnieuw zwaar aangevallen door Rusland. Er vielen daarbij zeker 10 doden. Zelensky vraagt de NAVO-leiders om krachtige beslissingen te nemen en de Oekraïense luchtverdediging te versterken. De leiders zitten morgen samen voor een NAVO-top in Turkije. We krijgen een zonnige zomerdag met maxima tussen 24 en 30 graden. Morgen zon en wolken opnieuw tot 30 graden. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm. Maxima blijven zowat rond de 30 graden of net iets meer.
7: De zomer van je leven.
6: Domi Krommen.

De weggeklanken uit 1969 van Desmond Dekker hier bij Nostalgie Plus. Dat was Israelites. Een heel goeiemorgen. Lekkerse zomerse muziek heb ik voor je klaarzitten. Tot 3 uur vanmiddag in ieder geval. Met zometeen nog Dolly Parton en de titelsong van de film waarin ze zelf mee een hoofdrol speelde. 9to5, die komt er zometeen aan. Na deze iconische track uit het jaar 1971. Een absoluut meesterwerk, gedragen door de akoestische gitaar, de pianonoten en natuurlijk de stem van Cat Stevens. Hier is Wild Worlds.

0: De film waarin ze haar acteerdebuut maakte uit 1981, Dolly Parton. En als je Dolly Parton in huis haalt, dan moet je natuurlijk ook zorgen dat de titelsong gezongen wordt door de countryzangeres. Dat was 9 to 5. En zometeen lekker meezingen op een dansbare plaat van de Michael Zeger Band hier bij Nostalgie Plus.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zat eens op zoek.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, oh, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
6: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
7: Oh nee, onze buren zijn er ook.
8: Maar vent, wat een chique mobiel, onze.
6: Een chique wat?
9: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
6: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
7: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
9: Ja, charmant. Maar bezien dat maar eens.
7: Massa, zo'n schone lounge staat.
8: Mo, hij komt ook van de Weba.
7: In Gent of Deinze?
9: Maar nee, in Tongeren.
5: Nu solden bij Weba.
10: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
11: Xina.
10: Info in je winkel of op xina.be.
12: Knaldi.
13: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
14: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
15: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
16: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
14: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
15: Oh, maar dat is correct.
16: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
17: Kom, laat je inspireren.
18: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
17: Kom, laat je inspireren.
18: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
17: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
18: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
19: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen. Your golden years. Nostalgie.

De allereerste hit van Anita Meijer kwam er in 1976. Dat is ook alweer 50 jaar geleden. Dat was The Alternative Way. Aanstaande zaterdag is het 11 juli. Dat is Vlaamse feestdag. En dat gaan we hier vieren met alleen maar een top 100 van alleen maar Vlaamse producties. Die kunnen natuurlijk Engelstalig zijn of Franstalig. Maar in ieder geval allemaal door Vlamingen gemaakt. Stemmen kan via onze website nostalgie.plus. Daar kan je terecht. En eventueel stemmen, twijfel ik niet aan, op Clouseau.

0: een meesterwerkje van de hand van het productietrio Holland, Dozer Holland, van het Motown-label natuurlijk. En de geschiedenis ingezongen door de Four Tops en later nog ontelbare keren gecoverd. Reach Out, I'll Be There hier bij Nostalgie Plus met David Bowie zometeen en Golden Years.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.

0: zomer van je leven.
1: Vandaag zetten we de zomer van 1977 centraal hier bij Nostalgie Plus. En de zomer van dat jaar vond er zich in de Amerikaanse bioscoopzalen een ware cultuurshock plaats. Van de 25 mei van dat jaar ging destijds een laaggebudgeteerde, iets wat vreemde science fiction film in première. Die film heette Star Wars. Het brein van regisseur George Lucas. Die was zo overtuigd van een gigantische flop dat hij rond de release datum op vakantie ging naar Hawaii om de vernietigende recensies te ontvluchten. Pas toen hij later de radio aanzette en hoorde over de kilometerslange rijen voor de bioscopen, drong het tot hem door. De zomer van 77 was zojuist de geschiedenis ingegaan als het startschot van een van de grootste filmfranchises aller tijden. Het was in de zomer van 1977 in Amerika. En dat was ook de zomer van Denise Williams, die toen vaak te horen was met

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt?
6: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
5: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
6: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
5: Maar ja, dan moet jij toch...
6: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
5: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
7: Bij Alternate, natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
8: Goedemiddag. Straks valt Michel de studio binnen met een En Vacances classic die hij zelf gekozen heeft. En ABBA staat zometeen al klaar. Ik ga ze draaien met Voulez-vous. Maar eerst tijd voor het nieuws van 12 uur. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Er dreigt de komende dagen sociale onrust op Brussels Airport. De Christelijke Vakbond heeft een stakingsaanzegging ingediend na een sociaal conflict bij Alisia. Dat is een onderaannemer die instaat voor het schoonmaken van vliegtuigen. Aanleiding is het ontslag van een werknemster die net was aangeduid als vakbondsafgevaardigde. De vakbond spreekt van een angstklimaat, het onder druk zetten van interimkrachten en gevaarlijke werkomstandigheden. Het ACV heeft klacht ingediend bij de sociale inspectie en een stakingsactie staat op het punt los te barsten. De politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag planden op een school in Hasselt, dat meldt het parket. In een TikTok-groep dreigden de jongeren met onder meer brandstichting en een chemische aanval op de school en de directieleden. Er werd ook verwezen naar schoolshootings en extremistische groeperingen. De 6 minderjarigen waren allemaal leerlingen van de geviseerde school. Ze zijn intussen voorgeleid bij de jeugdrechter. Het onderzoek loopt nog. Het arbeidsauditoraat van Antwerpen is een onderzoek gestart naar chefkok Seppe Nobels. Hij is ook bekend van het programma Restaurant Misverstand. Nobels kwam afgelopen weekend onder vuur na getuigenissen van ex-medewerkers. Die beschuldigen hem van wanpraktijken bij zijn restaurantproject Instroom. Daarbij zou Nobels vluchtelingen ook inzetten voor privéprojecten en het grootste deel van de opbrengsten voor zichzelf houden. Maar dat ontkent Nobels. We krijgen een zonnige zomerdag met maxima tussen 24 en 30 graden. Morgen zon en wolken, opnieuw tot 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm. Maxima blijven zowat rond de 30 graden of net iets meer schommelen.
10: De zomer van je leven.
11: Domi Krommen.

Misschien heb je stiekem de choreografie meegedaan. Eén hand op de heup en de andere hand met de vlakke palm recht vooruit gestoken. En dan ondertussen zeggen stap in the name of love. De Motown Classic van Diana Ross en The Supremes. Lekker zomerse muziek heb ik nog voor je klaar liggen. Het komende uur ook weer met Cool in the Gang zometeen. En Celebration nu eerst deze iconische prog rock bands. Emerson, Lake en Palmer. In 1971 leverden ze de parel Lucky Man af.

0: Het was dan wel geen hitte in de zomer. Het was eerder in de winter van 1981. Maar het klinkt zomers tot en met Cool and the Gang en Celebration. Ik heb nog meer dansmuziek voor je klaarstaan. Met zometeen een cover van Amy Stewart uit 1979. En Knock on Wood.
1: Massa, zonneschone lounge set.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
7: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
9: Echt?
10: Echt waar?
8: Makeri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makeri.be. Nu solde bij Makeri.
11: Het beste uit de

0: Follet en Vacances.
1: Vandaag een liedje dat in de nazomer van 1973 top 10 haalde in Vlaanderen en Nederland. Je hoort het bijna nooit meer, maar de zomer is de ideale periode voor Los Angeles en Malagueña.

0: Dios quisiera.
1: Los Angeles, het klinkt internationaal, maar... Het was een Nederlands muziektrio, waaronder een Mexicaan die vanuit Den Haag opereerde en de medewerking kreeg van Hans Vermeulen, de zanger van Sandy Coast, de groep van True Love, That's a Wonder en Summer Train. En Hans Vermeulen en zijn groep speelden ook mee, dat hoor je trouwens aan de gitaarpartijen. Dat lied Malagueña is overigens een traditioneel Mexicaans volkslied, Malagueña Salerosa, in de late jaren 20 geschreven door een Cubaan. Al claimden twee Mexicanen achteraf dat zij het geschreven hadden, want er was geld mee gemoeid. Los Angeles en Malagueña.

Los Angeles heette het, de keuze van Michel op deze maandag met La Malaguena. Morgen horen we Michel tussen 12 en 1 weer opnieuw voorbij komen met zijn eigenzinnige keuze. Straks gaan we naar Foreigner, I Wanna Know What Love Is. En nu een duo dat zich Marshall en Hay noemde. Hun grootste hit heette Dancing in the City.

handen in de lucht, aanstekers aan en dan maar meezingen. I Wanna Know What Love Is van Foreigner bij Nostalgie Plus. Om nu over te gaan naar een van de meest geliefde, melancholische en meeslepende stemmen van de Frans-Portugese popmuziek. Linda de Souza was haar naam. Ze heeft verschillende hits opgenomen in het Frans en in het Portugees. En dit ontroerende liedje, Un Portugees, was een hit in 1978.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel.

0: Robert Palmer en Every Kind of People hier bij Nostalgie Plus.
1: De zomer van je leven.
0: De zomer van je leven neemt je mee terug vandaag naar de zomer van 1977. Ieder uur al een plaat uit die zomer. En in het nieuws in dat jaar was de nazomer van 1977. Toen lanceerde NASA de twee legendarische Voyager-ruimtesondes om een van onze buitenste planeten van ons zonnestelsel te verkennen. Aan boord van beide ruimteschepen bevond zich de beroemde Golden Record. Een vergulde koperen grammofoonplaat met daarop onder andere de groeten van de aarde in 55 talen, geluiden van de natuur en een zorgvuldig geselecteerde soundtrack van de beschaving. Met onder andere Bach, Mozart, maar ook Chuck Berry. 1977 was het jaar. Het was ook het jaar van de Gibson Brothers. America.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissen.
5: Richie.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
8: Goedemiddag, en zo is het alweer 1 uur geworden op deze 6e juli, een maandag. John Travolta hebben klaarstaan met Grease Lightning.
9: Your golden years, nostalgie.
8: Eerst tijd maken voor het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Er dreigt de komende dagen sociale onrust op Brussels Airport. Net nu heel wat mensen op vakantie vertrekken, heeft de Christelijke Vakbond een stakingsaanzegging ingediend. Na een sociaal conflict bij Alizia. Dat is een onderaannemer die instaat voor het schoonmaken van vliegtuigen. Aanleiding is het ontslag van een werknemster die net was aangeduid als vakbondsafgevaardigde en de problematische werkomstandigheden. De vakbond spreekt van een angstklimaat, het onder druk zetten van interimkrachten en gevaarlijke werksituaties. Het ACV heeft klacht ingediend bij de sociale inspectie en een stakingsactie staat op het punt los te barsten. De Europese Voetbalbond heeft nu ook gereageerd op de hijsa rond de Amerikaanse spits Balogun. Volgens de UEFA heeft de Wereldvoetbalbond FIFA een rode lijn overschreden door de schorsing terug te draaien. De beslissing is ongekend, onbegrijpelijk en onverdedigbaar, klinkt het. Onze Belgische Voetbalbond ging in beroep en wacht nog op een officieel antwoord van de FIFA. De tijd dringt wel, want vannacht om 2 uur al spelen onze Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Het Arbeidsauditoraat van Antwerpen is een onderzoek gestart naar chef-kok Seppe Nobels. Je kan hem kennen van het programma Restaurant Misverstand. Nobels kwam afgelopen weekend onder vuur na getuigenissen van ex-medewerkers. Die beschuldigen hem van wanpraktijken bij zijn restaurantproject Instroom. Daarbij zou Nobels vluchtelingen ook inzetten voor privéprojecten. Het grootste deel van de opbrengsten voor zichzelf houden. Maar dat ontkent Nobels. De arbeidsinspectiedienst onderzoeken nu mogelijk sociaal-rechtelijke inbreuken. Zonnig en warm vandaag, af en toe stapelwolken, maximaal tussen 26 en 30 graden. Morgen zon en wolken tot 30 graden. Ook de dagen daarna zon, mogelijk met wat wolken wel. Het blijft warm met temperaturen bij 30 graden.
11: Zomer van je leven.
12: Domi Krommen.
9: Nostalgie Plus.
13: Car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

Eddy Grant, de man die zijn carrière begon bij The Equals en in de jaren 80 vooral solo hits scoorde, onder andere met dit zomerse Do You Feel My Love hier bij Nostalgie Plus. In de zomer van je leven, de lekkerste zomerse muziek met The Fifth Dimension zometeen en Aquarius. En nu Neil Diamond, die briljante stem van die fantastische zanger nog een keer hier. Song Sung Blue.

0: We bevinden ons op Broadway in het voorjaar van 1969. En er is een musical die daar speelt waar iedereen het over heeft. En dat is natuurlijk Hair. En uit die musical, deze plaats van de Fifth Dimension, Aquarius, Let the Sunshine In. Rod Stewart, die staat voor je klaar, zometeen. You're in my heart, you're in my soul.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Solden bij Zalando.
4: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solden bij Zalando.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Ons dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
9: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
12: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
13: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
12: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
14: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Twee jaar eerder vond er een fantastische bokskamp plaats in Zaire. Johnny Wakelin maakte er twee jaar later een dikke hit van. Er wordt momenteel nog altijd opgedanst. Twijfel daar vooral niet aan. In de Rue Debouché, Johan Verminne, die staat voor je klaar. Na de zomerse klanken van Sophia George, die de zomer van 1986 kleurde met Girly Girly.

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: Massa, zonneschone lounge staat.
3: Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.

0: groenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders. Your goal.

De zomer van 1982 was de zomer van F.R. David, toen iedereen het meeneuriede, of je het nu haatte of niet. Het bleef in je hoofd hangen, F.R. David met Words. En Anita Ward, die staat klaar met Ring My Bell. Dat is voor na deze superclassic van ELO.

0: Ward en Ring My Bell in de zomer van je leven hier bij Nostalgie Plus.
1: De zomer van je leven.
0: En vandaag zetten we het jaar 1977 plaats. De dag dat de muziekwereld stilstond was 16 augustus 1977. Dat was het meest schokkende moment van de zomer, waar iedereen die dat meemaakte nog weet waar hij was toen hij het nieuws vernam dat Elvis Presley op 52-jarige leeftijd was overleden. De impact was gigantisch. Platenzaken wereldwijd werden binnen enkele uren volledig kaalgeplukt door rouwende fans. En de wereld stond dus stil als ultieme eerbetoon aan de King of Rock'n'Roll die overleed in 1977. En het was ook het jaar van deze hit van Glen Campbell.

0: wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
1: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
2: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
1: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
2: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
1: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
2: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Kom, laat je iets.
5: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
4: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
5: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.
6: Goedemiddag, ik zit nog een uurtje in de radio, maar ik heb wel heel leuke muziek voor je bij. Straks Marvin Gaye en Tammy Terrell, dat is voor na The Sweet.
7: Your golden years.
6: Want daar begin ik zo meteen mee met Fox on the Run. Dat is voor na het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De Christelijke Vakbond, ACV, heeft een stakingsaanzegging ingediend bij grondafhandelaar Alicia op de luchthaven van Zaventem. Aanleiding is het ontslag van een kersverse vakbondsafgevaardigde. Volgens de ACV is dat een zware inbreuk op de vakbondsvrijheid. Daarnaast klaagt de bond een algemeen angstklimaat en onwaardige gevaarlijke werksomstandigheden aan. Zo moeten werknemers tijdens de hittegolf te voet over het tarmac bij temperaturen tot 47 graden, vaak zonder voldoende drinkwater of aangepaste kledij. Er is ook een klacht neergelegd bij de sociale inspectie. In Wortel bij Hoogstraten is vanochtend een 86-jarige alleenstaande vrouw met dementie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur werd rond 10 uur bij toeval ontdekt door een thuisverpleegster, die bij aankomst opmerkte dat het huis vol rook hing. Hulpdiensten troffen de bewoonster aan in de woonkamer, maar reanimatiepogingen haalden niets meer uit. De brandweer trof een smilbrand aan in de slaapkamer. Het Antwerpse parket onderzoekt de precieze oorzaak van de brand. Als je ouder bent dan 60 jaar, kun je vanaf vandaag op mypension.be opnieuw je vroegste pensioendatum raadplegen. Door de recente pensioenhervorming was die informatie een tijdje onbeschikbaar. Omdat de datum voor 60-plussers tot maximaal 2 jaar kan verschuiven, krijgt deze groep nu voorrang. Voor wie nog dit jaar met pensioen gaat, verandert er niets. Vanaf oktober zal de pensioendatum weer voor iedereen zichtbaar zijn op de website, tegen het einde van het jaar aangevuld met de details over de pensioenmalus. Droog, zonnig en warm vandaag. Vanmiddag halen we 26 tot 30 graden. Morgen en woensdag zon en wolken met maxima rond 27 graden. Vanaf donderdag nog wat warmer tot 31 graden.
9: De zomer van je leven.
10: Domi Krommen.

Tammy Terrell samen met Marvin Gaye, Ain't Nothing Like The Real Thing bij Nostalgie Plus. Met Madonna uit 1986, het zomerse True Blue, heb ik voor je klaarstaan zometeen. Nu eerst nog zo'n legendarische soundtrack uit de jaren 70. Ik heb het uiteraard over Grease, waar dit uitkwam. Olivia Newton-John.

uit het gelijknamige album van Madonna in 1986... met af en toe een klein beetje een zomersausje erover moet kunnen. Dat was True Blue hier bij Nostalgie Plus. Met La Belle, die heb ik voor je klaarstaan. Met Lady Marmalade.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Kom ook koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

absoluut brokje lome zomerse zonneschijn uit het voorjaar van 1966. Hier op Nostalgie Plus met The Loving Spoonful en Daydream. Ik heb straks de Blues Brothers voor je klaarstaan. In 1980 was er een hit in de bioscopen. Everybody Needs Somebody to Love was een van de hits uit de soundtrack van die film. Nu eerst Sheila en de B-Devotion. Hier is Spacer.

Het project van Lou de Prijk. En daarmee bevinden we ons in ons eigen land. Alhoewel dat aan de sound helemaal niet te horen was. De Two Man Sound. En Charlie Brown bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. En straks Leo Sayer en Long Tall Glasses. En nu uit de soundtrack van Saturday Night Fever. Nog een keer de Bee Gees.

0: zomer van je leven.
1: Vandaag zetten we de zomer van 1977 centraal hier bij Nostalgie Plus. De zomer van de disco, dankzij de soundtrack van Saturday Night Fever. Maar aan de andere kant van de oceaan in het Verenigd Koninkrijk was er het tegenovergestelde gaande als revolutie. Want terwijl de rest van de wereld danste op de tonen van de Bee Gees, vierde de Britse koningin Elizabeth II haar 25-jarig jubileum. De Silver Jubilee heette dat. En de punkband The Sex Pistols greep dat moment aan om hun beruchte single God Save the Queen uit te brengen in 1977. En dat was ook het jaar van Andrew Gold's Lonely Boy.

ronkende motoren. Die hoor je gewoon, je voelt ze gewoon in je buik. Als je deze plaat hoort voorbij komen van Steppenwolf 1968 en Born to be Wild. Maak er nog een fijne maandag van hier bij Nostalgie Plus, want de zomerhits blijven komen. Het is niks voor niets de zomer van je leven. Amazulu, too good to be forgotten.

0: Een andere keer misschien.
1: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
2: Zeevogel in 5 letters. Ja, meel.
1: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
3: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
3: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.
6: Hey, goedemiddag. Bij een zomerse dag hoort zomerse muziek. Ik heb er eentje van bij ons met Kajani na Status Quo. Rocking all over the world. Drie uur nieuws met Simon van Elslander.
7: Goedemiddag. 5 jaar na de overstromingen in ons land zijn bijna alle schadedossiers afgehandeld. Volgens sectororganisatie Assuralia hebben de verzekeraars in totaal 2,3 miljard euro uitgekeerd voor bijna 74.000 schadeclaims, waarvan het overgrote deel in Wallonië. Ongeveer 370 complexe dossiers staan nog open door oneenigheden over de herstelkosten. Assuralia pleit opnieuw voor een wettelijk kader rond klimaatschade om toekomstige slachtoffers sneller zekerheid te bieden en ziet in het federale regeerakkoord van De Wever de eerste stappen richting een publiek-privaat partnerschap. Als je ouder bent dan 60 jaar, kun je vanaf vandaag op mypension.be opnieuw je vroegste pensioendatum raadplegen. Door de recente pensioenhervorming was die informatie een tijdje onbeschikbaar. Omdat de datum voor 60-plussers tot maximaal 2 jaar kan verschuiven, krijgt deze groep nu voorrang. Voor wie nog dit jaar met pensioen gaat, verandert er niets. Vanaf oktober zal de pensioendatum weer voor iedereen zichtbaar zijn op de website, tegen het einde van het jaar aangevuld met de details over de pensioenmalus. In de Iraanse hoofdstad Teheran is vandaag een massale begrafenisstoet voor Ayatollah Ali Khamenei aan de gang. Duizenden rouwers trekken door de straten om afscheid te nemen van de opperste leider, die eerder dit jaar omkwam bij een Amerikaanse aanval. De autoriteiten vrezen voor dodelijke opstootjes en nemen extra veiligheidsmaatregelen. Onder de aanwezigen klinkt de roep om wraak op het adres van de Verenigde Staten erg luid. Khamenei wordt na een meerdaagse tournee donderdag begraven in zijn geboortestad Mashhad. Droog, zonnig en warm vandaag. Deze namiddag halen we 26 tot 30 graden. Morgen en woensdag zon en wolken met maxima rond de 27 graden. Vanaf donderdag nog wat warmer tot 31 graden.
6: Nou, dankjewel Simon. De files met 10 minuten vertraging of meer. Dit zijn ze op D19 vanuit Brussel. Verlies je 25 minuten van Zemst tot Rumst op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier van Antwerpen-West tot Boggerhout. E313 naar Antwerpen. 10 minuten van Rans tot Antwerpen-Oost. En op D19 vanuit Antwerpen, sorry, ook 10 minuten van Kontig tot in Rumst.
8: Van je leven.
9: Sebastian de Krop.

is nog 5 weken voor ik aan mijn vakantie begin, maar dit brengt mij toch alvast in de vakantiestemming. Wale Watu van Kajanin. Een hele goede middag. Het is een lange dag al geweest voor mij en vooral een met veel uren in de auto. Ik heb mijn zoon Menno vanochtend naar een judokamp in Brugge gebracht. Hij is 5 dagen weg en dat is voor het eerst dat hij zo lang van huis is. Het was met kriebels in de buik bij hem, een beetje ook bij mij, maar het komt helemaal goed. Daar ben ik van overtuigd. Vanochtend was ik chauffeur en vanmiddag ben ik er voor jou tot 6 uur in de zomer van je leven met straks onder andere wielerjournalist Michael van Damme over de Ronde van Frankrijk. Ik bel met onze man in Amerika een paar uur voor de match van onze Rode Duivels vannacht tegen de Verenigde Staten. En ik speel de leukste muziek met de Beach Boys straks. En dit is al Casey and the Sunshine Band. Please, don't go.

0: Boys, dit was hun allereerste hit. En je hoorde al meteen die typische sound en waar ze bekend mee zouden worden. I Get Around van de Beach Boys. Voor je op het strand terechtkomt, moet je vaak eerst Brusselse Airport passeren. Wel, daar kampeert presentatrice Elle Petrie deze zomer voor ons. Iedere dag praat ze met een aantal reizigers en benieuwd wie ze zo meteen voor de microfoon haalt. Eerst Pacific Gas and Electric. Are you ready?
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Code Yellow! Knaldi!
8: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
9: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
10: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Amai, dat is internetjes.
10: Info op telenet.be.
12: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
14: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
15: Kom, laat je inspireren.
16: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
15: Kom, laat je inspireren.
16: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
15: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
16: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

0: Het begint lekker rustig, maar dan komt het helemaal op gang. Pacific Gas and Electric met Are You Ready? Zometeen Suzanne Hoffs met de Bengals Eternal Flame.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Eerst naar de luchthaven van Zaventem, want daar vind je presentatrice Ellen Petri de hele zomer. Ga zeker eens dag zeggen als je daar toevallig ook moet zijn, want Ellen praat met vertrekkende en terugkerende reizigers of familie daarvan, zoals in dit geval. Want Ellen staat nu in de aankomsthal en heeft een moeder en dochter bij zich die wachten op de terugkeer van een andere dochter. Zij woont in Amerika en komt voor een paar weken terug.
2: Hallo, jullie komen hier zo rustig binnengewandeld. Ik neem aan dat jullie iemand komen ophalen.
3: Ja, wij komen onze zus halen. Of ja, mijn zus.
2: De zus en uw dochter.
3: Mijn dochter, ja. En die wonen in Amerika. En we hebben die nu 7 maanden niet meer gezien.
2: 7 maanden, echt in levende lijven niet meer gezien. Ze moest daar blijven voor de green card? Of,
3: Nee, ja, zij wonen daar gewoon. Dus,
2: zij wonen daar echt bij.
3: En nu komen ze voor de 65-jarige huwelijk van onze grootouders. Komen ze terug.
2: En hoe lang komen ze?
3: Wat zijn dat? 2,5 week? 3 weken?
2: Ja. Maar ik zie u glunderen. Dit moet toch fantastisch zijn om...
4: We hebben 2 kindjes ook, hè. Een zoontje van 6 en een dochter van 4. Dus het is altijd fijn om die terug te zien, hè.
2: Ik neem aan dat je ze wel regelmatig op FaceTime of zo ziet.
4: Ja, regelmatig, ja. Maar het is ook het uurverschil en zo. En de kindjes gaan naar school, dus in de weekend kunnen we al niet bellen. Dus dat is enkel in het weekend dat we kunnen bellen.
2: En ben jij iemand die zelf 1 keer in het jaar sowieso op bezoek gaat?
4: Ja, wij zijn al 2 keer geweest.
2: Zeg, je nu zus ook al zo lang niet meer gezien. Ga je traantjes krijgen als je ze ziet?
3: Meestal wel.
2: Wat is het eerste wat jullie samen gaan doen?
3: Meestal frietjes eten.
2: En jij? Heb jij zoiets van, je zei hier nu in België, ik ga met jou iets alleen doen?
4: Ja, dat gebeurt dat ik soms met haar ga shoppen of zo. Of met de kindjes vooral ook. Hè. En we gaan samen nog op vakantie naar Spanje. En zij gaat ook mee. Dus,
2: En waar woont ze juist in Amerika?
4: In Dallas.
2: Ah, in Dallas.
4: Ja.
2: En ze is wel van plan om daar te blijven?
4: Ik denk het, want ze hebben een huis gekocht. Dus ik denk het wel. Dat weten we niet zeker. Hè.
2: En ze gaan met heel de familie komen. Met haar man en met haar 2 kindjes?
4: Ja. Klopt.
2: En zij kijkt er waarschijnlijk ook enorm naar uit. Heeft ze al dingen gevraagd van, oh, ik wil dat gaan doen. Gaan we dat doen?
4: Voorlopig nog niet, maar dan zullen we dat nu wel bespreken. Eerst naar het feest van mijn ouders. Hè.
2: Ik wens jullie al in ieder geval een heel fijn weerzien. Moest ik hier nog zijn, zou ik ze heel graag nog eens zien.
3: Dat is goed.
2: Geniet van elkaar alvast.
3: Ja, dat gaan we doen.
2: Dank u.
1: Nostalgie Plus.

Suzanne Hoffs zou dit naakt ingezongen hebben. Misschien dat het toen ook wel zo warm was. Wie weet. Eternal Flame van The Bangles. Kijk jij ook al uit naar zaterdag? We vieren dan de Vlaamse feestdag met de Vlaamse top 100. Ga zeker ook stemmen via de website nostalgie.plus. Jouw drie favorieten uit Vlaanderen. Vlaamstalig, maar het kan ook in de andere taal zijn. Vlaamse producties. En misschien stem jij wel op Wiltura. Ik heb Arme Joe nu voor je.

0: Ik heb straks muziek uit Reservoir Dogs, de film van Quentin Tarantino, met Stuck in the Middle with You van Steeler's Wheel. Dit was 10cc, Dreadlock Holiday en ook Arme Joe van Wiltura, naar de aanleiding van de Vlaamse Top 100, nu zaterdag. Maar er komen deze maand nog meer hitlijsten op je af.
1: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse...
3: Mooi.
2: Franse en Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Ritchie, citroen met framboos.
7: Ritchie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
2: Ritchie. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
10: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

George Michael heeft wel meer duetten opgenomen met Elton John bijvoorbeeld en ook Queen, maar dit blijft mijn favoriet. George Michael samen met Aretha Franklin, I Knew You.

0: Daddy Cool van Boney M.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag kijken we terug op de zomer van 1977. En dat jaar woonde de Fransman Bernard Thévenet de Ronde van Frankrijk. Een heel spannende editie, want hij deed dat met maar 48 seconden voorsprong op de Nederlander Henny Kuiper, die dus tweede werd. Het was Thévenet zijn tweede eindoverwinning, nadat hij ook al de beste was in de Tour van 1975. En de Belgen, hoe zat het daarmee bij Lucien Van Impe, die een jaar eerder nog de Tour won, moest in 1977 tevreden zijn met de derde plaats en de bolletjestrui. Hij won één rit, zijn tijdrit met aankomst aan het skistation Avoriaz. De Tour-overwinning in 1976 was dan weer wel voor hem. En Eddy Merckx die werd uiteindelijk zesde in 1977. Nog in de zomer van 1977 hadden de Internationals een hit. Ze waren een drietal uit Nederland. Kwamen uit de buurt van Den Haag, dacht ik. De zussen Anita, Sylvia en Cindy Krooks. Ze noemden zichzelf de Internationals, maar hun succes bleef toch vooral beperkt tot Nederland en Vlaanderen. En deze ken je wellicht nog wel. Young and in Love, The Internationals.

0: Superplusdeals van Delhaize, gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
4: Amai, schoon.
3: Ja, ja.
4: En dat paste binnen jullie budget?
3: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
4: Slim.
3: Prachtige keuken, hè?
4: Ja.
5: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
6: Eggo Keukens.
5: Nu solden tot 30% korting.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
9: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
10: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
11: 500?
10: Schatje, dat is €25.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
10: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
11: Allee, gracias, Kate.
12: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
13: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nostalgie. Hoe zit het in de Ronde van Frankrijk? Ik vraag dit uur aan onze man in de Tour. Verder veel muziek met Santa Esmeralda en Leroy Gomesso. Het is 4 uur en Simon van Elslander heeft nieuws.
16: Goedemiddag. De regering De Wever moet op zoek naar €7,9 miljard. En dat om aan de Europese begrotingregels te voldoen. Volgens een voorlopig rapport van het monitoringscomité, dat door de tijd werd ingezien, valt de sanering bijna €1 miljard hoger uit dan de €7 miljard waar minister van Begroting Vincent van Petegem eerder van uitging. De extra tegenvaller is onder meer te wijten aan het conflict in het Midden-Oosten. Zonder extra ingrepen dreigt de Belgische schuldgraad tegen 2029 op te lopen tot 117% van het bruto binnenlands product. De Belgische Voetbalbond betwist formeel de speelgerechtigheid van de Amerikaanse spits Balogun vlak voor de clash in de 8e finales van het WK-voetbal. Gisteren draaide de FIFA de schorsing van de spits terug, maar de KBVB zegt nog steeds geen enkele toelichting of officieel document te hebben ontvangen. Omdat de Wereldvoetbalbond weigert in te gaan op Belgische informatieverzoeken, tekent de Voetbalbond nu formeel protest aan. De Rode Duivels spelen de nacht om 2 uur Belgische tijd hun WK-wedstrijd tegen de Verenigde Staten. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal om de hevige bosbranden te bestrijden. Beide landen hebben het Europese mechanisme voor civiele bescherming geactiveerd door de aanhoudende hittegolf en het extreme brandrisico. Voor de regio rond het Franse Perpignan, waar al 4.600 hectare in de as ligt en 10.000 inwoners geëvacueerd zijn, worden 4 blusvliegtuigen ingezet. Portugal krijgt via de EU extra bijstand van vliegtuigen en grondtroepen uit Spanje en Italië. Volgens eurocommissaris Hadja Labib telt momenteel elke minuut. Droog, zonnig en warm vandaag. Deze namiddag halen we 26 tot 30 graden. Morgen begint met wolken, na de middag opnieuw volop zon. Maxima rond de 27 graden. Woensdag hetzelfde weer en vanaf donderdag nog wat warmer tot 31 graden.
15: De files, waar schuif je 10 minuten of meer aan? Dat is het geval op de E19 vanuit Brussel. 20 minuten extra van Zemst tot Rumst op de Antwerpse ring richting Nederland. Vlieg een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 20 minuten van Antwerpen-West tot Boggerhout. Brusselse buitenring 10 minuten van Grimbergen tot Jette. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En op de R4 de ring rond Gent richting Zelzaten ook 10 minuten van de Brugse Vaart tot in Wippelgem.
17: Van je leven.
18: Sebastian de Krop.

Daisy van Tommy Rowe. Ben je aan het genieten van de zon vandaag op je terras bijvoorbeeld met een lekker fris drankje? Wel gelijk heb je, want ja, het is warm zonder echt extreem te zijn, vind ik. Het is nog aangenaam zomerweer. En ja, we zijn terug vertrokken hè, voor zeker een hele week met temperaturen die richting de 30 graden gaan. Wel, een goede reggae-plaat is dan op zijn plaats. As What met Don't Turn Around. En dit is al Guys and Dolls.

0: As What bij Nostalgie Plus met Don't Turn Around. Het is dag 3 van de Ronde van Frankrijk. En de renners zitten al in de Pyreneeën. Ze krijgen dit jaar geen tijd om in gang te komen. Hoe daar vandaag is, vraag ik zo meteen aan wielerjournalist Michael van Damme. Eerst een artiest die naar verluidt meer hield van tafeltennis en boksen. Fietsen was dan weer minder zijn ding. Freddie Mercury met Queen. Don't Stop Me Now.
1: Solde bij Zalando.
2: Het zijn solde bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Solde bij Zalando.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
6: Echt?
7: Echt waar?
5: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.

0: Altijd goed, hè? Freddie Mercury met Queen. Don't Stop Me Now. Petula Clark komt eraan, Downtown. En ook Paul Simon. De Ronde van Frankrijk is aan zijn derde dag toe en het is al een spektakel geweest vandaag. Michael van Damme van het Nieuwsblad maakt een dagelijkse podcast, Café Tour. En hij volgt de ronde ook voor ons. Michael, een goede middag.
1: Ja, goedemiddag Sepp. Inderdaad, het is al een heel fijne etappe geweest. Heel veel gezien, heel veel aanvallen. Iedereen wilde in de vlucht zitten, dus dat is altijd fijn.
0: Ja. Vertel eens, wat voor rit is het vandaag?
1: Wel, we zijn de derde etappe. We zijn de Spaanse grens overgestoken, terug in Frankrijk. Hè, want de eerste dagen waren in Catalonië, in de buurt van Barcelona. En het is een etappe met een stevige klim in. We zitten in de Pyreneeën, nog niet de hoge bergen, maar wel al heel stevig klimmen toch. Ja. Ja,
0: op, ik zie het hier ook op mijn scherm, 35 kilometer ongeveer van de meet, zoiets. Wat is de stand van zaken?
1: Wel, er zijn heel wat dromen die op dit moment aan diggeling gaan, want er was een heel mooie vluchtersgroep, een Fransman die hoopte op de gele trui, Alex Baudin. We hadden ook onze jonge Belg, Vlad van Mechelen, die zijn debuut maakt in de Tour, voorin zitten. Die hoopte op de ritzege, maar enkele kilometers geleden hebben de troepen van Pogacar beslist dat ze erachter gaan rijden en de voorsprong slinkt als sneeuw voor de heel hete zon in Frankrijk daar. Dus ja, die jongens die heel hard gewerkt hebben om voorin te zitten, die voelen de bui nu al een beetje hangen. Pogacar heeft zijn zinnen op die rit gezet.
0: Heel hete zon, je geeft het zelf al aan, Michael. Hoe warm is het daar?
1: Ja, we zitten toch al stevig in de 30 graden. Morgen gaan we richting Carcassonne, die regio. Dan zou het 40 graden worden. Dus we zitten tussen de 35 en de 40 graden. Een stuk warmer dan hier op dit moment. En een voorproefje van wat ons ook te wachten staat dan de komende dagen.
0: En dan ritten van bijna 200 kilometer. Hoe doen de renders dat eigenlijk? Zowel tijdens de rit als vooraf en nadien?
1: Koelen, hè? Dus ijsvesten zijn zeer populair. Die trekken een soort van jasjes aan die de diepvriezen gelegen hebben voor de start. En dan eens ze aan het rijden zijn natuurlijk, is het zoveel mogelijk bidons gaan halen. Dus daar wordt altijd iemand aangeduid die zich moet laten uitzakken. En dan hebben ze nog een heel speciaal trucje met een panty.
0: Oké.
1: Daar steek. Ja, dus een damespanty, daar steken ze ijsblokjes in, ze knopen die dicht en dan steken ze die in een spannend pakje op de rug eigenlijk. Daar zit een heel groot bloedvat in de nek en dat is dus goed om te verkoelen. En ze gaan in de supermarkt de panties gaan inslaan en daarmee doen ze het.
0: Of in de kasten van een vrouw, vlug even tussen de sokken gaan kijken, waar liggen die panties ook weer. Goed, voilà. Ja, je zei het al, Vlad van Mechelen, hè, een hele jonge Belg die mee zit nog steeds in de kopgroep, inderdaad. Je stuurde mij een berichtje daarnet voor uitzending. Dat is een Belg met ook blijkbaar muzikale roots. Hè? Hoe zit dat ook weer?
1: Ja, zijn papa is, bij sommige mensen zal dat misschien een belletje doen rinkelen, Cisco Kid. En die hebben ook nog een groep gehad, Dynamite. En die hadden liedjes met fantastische titels als de Pizza Dans. Dat was het ook, Help Mijns.
0: Het zit ver weg.
1: Ja, er is eentje, ik weet niet of ik dat zomaar op de radio mag zeggen overdag, maar Seks met die Blonde, dat was ook een bekend nummer van hem. Ja. Ja, dus. En Vlad, ja, zegt, ik werd daar vroeger wel eens mee uitgelachen op school natuurlijk, met die gekke titels. Scooter op, een toeter op mijn waterscooter,
0: dat was ook een
1: hit. Ja, maar echt hitjes geweest. Hè. Ja. En dan zei hij van, ik had altijd hetzelfde antwoord klaar als ik op school daarmee gepest werd met die liedjes. Mijn papa heeft er wel een Porsche van kunnen kopen. Dus, voilà. Dat is een heel fijn. Heel fijne gast. Hij was ook derde, dacht ik, op het BK tijdrijden. Heel toffe jongen. Ja. En een aanwinst voor onze voor ons Belgisch wielrenners, door een jonge gast.
0: Ja. Nou, hij doet het goed dus. Er zijn een paar andere Belgen die het moeilijk hebben vandaag. Hè? Arnaud de Ligt bijvoorbeeld. Kian Uytenbroeks.
1: Ja, Kian Uytenbroeks ook. Dat blijkt zich toch door te zetten. Hij had in die ploegentijdrit verloren, dus die voelt zich niet al te lekker. En Arnaud de Ligt is echt een heel pijnlijk verhaal. De jongen is ziek naar de Tour gegaan. En je hoort gezonde renners eigenlijk al zeggen, ja, wij kijken niet te ver vooruit, want als je ziet welke bergetappes er allemaal aankomen, dan word je daar een beetje depressief van. Ja, wat moet dat dan zijn als je gewoon ziek, want hij is echt ziek begonnen aan deze Tour. En we zien hem echt, hij was een van de eerste die moest lossen. Hij zit daar nu echt op een half uur uur nu al. En dit zijn nog niet eens de echte grote bergen. Hè. Voor de Giro was hij ook al ziek geworden. Toen door een koeienvlaai. Hij heeft toen een etappe gaan rijden in Wallonië. Daar lag uitwerpsel van koeien op de weg. Een beetje regen erop. En de hele ploeg is toen ziek geworden. Dus voor de Ronde van Italië was het al dat hij ziek was. En nu opnieuw. Ja, het is echt, we hebben er echt mee te doen. En als je dan in bijna 40 graden moet gaan rijden terwijl je eigenlijk ziek bent. Waarom? Dat is wel een vraag die nu gesteld wordt. De ploeg hoopt dat hij beter wordt, maar je kan je wel vragen, is dit nog verantwoord om ziek in 40 graden toch door te bijten in de hoop dat je beter wordt?
0: Ja, oké, okay, goed. Hoe lang nog? Wanneer komen ze ongeveer aan, denk je, Michael?
1: Ja, het zal, denk dat het voorzien was rond 5 uur. Ik denk dat ze dat wel halen. Dus nog een dik half uur en dan gaan we het weten. Of Pogacar zelf wil winnen of het toch weer gaat weggeven. Zoals gisteren aan die Mexicaan Del Toro.
0: Oké, okay, goed. In ieder geval heel erg bedankt om ons up-to-date te houden. En morgen horen we hier jou natuurlijk opnieuw.
1: Met veel plezier. Tot
0: Dank
1: de
0: je.
1: Volgende.

Paul Simon nam dit op in Jamaica met de begeleidingsband van Jimmy Cliff. En dat hoor je er duidelijk aan, vind ik. Mother and Child Reunion. James Lloyd die haalt zijn grootste glimlach nog eens boven. En ik heb ook Jo Lemaire. Eerste files waarin je een kwartier of langer aanschuift. Het zijn er 5. Op de E19 vanuit Brussel verlies je 25 minuten van Zemst tot Rumst. Antwerpsring richting Nederland ook 25 van Antwerpen-West tot Broggerhout. Op de E17 vanuit Antwerpen verlies je 20 minuten van Lokeren tot Beervelde. Daar is een ongeval gebeurd en de linkerrijstrook is versperd. Op de R4 de ring rond Gent richting Zelzate 20 minuten van de Brugse Vaart tot Evergem. En op de Antwerpsring richting Gent een kwartier van Berchem tot de Kennedy.

0: Leuk ook, met die blazers, hij geeft een extra cachet aan het nummer James Lloyd en Keep On Smiling. De zomervakantie die is nog maar goed en wel begonnen. We zijn maandag 6 juli en toch zijn er al een paar die het stiekem over september hebben. Earth, Wind and Fire over een paar minuten hier bij Nostalgie Plus. En Terry Jacks heb je ook te goed. Seasons in the Sun.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en 80s.

Ze hadden eerst een tekst van 30 pagina's. Gelukkig hebben ze die een beetje ingekort en hebben ze veel badia's toegevoegd. Earth, Wind & Fire met September. Straks halen we herinneringen op aan de zomer van 1977 en aan de start van een heel bekende filmreeks toen. Eerst muziek uit een andere film. We zitten in de 80's met Sylvester Stallone in Rocky. Eye of the Tiger van Survivor.

0: Een paar jaar later deden ze dit succes nog eens over met een andere hit voor een andere Rocky-film, Burning Heart. Dit was hun eerste succes, Eye of the Tiger van Survivor.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag nemen we je bij Nostalgie Plus mee naar de zomer van 1977. Als jij daar nog herinneringen aan hebt uit je persoonlijk leven of wat dan ook, stuur het maar, want wat weet jij nog van de zomer van 1977? Hoe oud was jij toen bijvoorbeeld? Laat het weten, reageer via de website nostalgie.plus of op WhatsApp 0477 900 800. De zomer van 1977 is onder andere de zomer van de eerste Star Wars. Die groeide in Amerika uit tot een gigantisch kassucces die zomer. Wij moesten een klein beetje langer wachten, want bij ons kwam het pas in het najaar, in oktober 1977, in de zalen. A New Hope, zo heette die eerste Star Wars film van regisseur en scenarist George Lucas natuurlijk. En het wordt gezien als de eerste echte blockbuster. Het succes was dan ook fenomenaal, zowel voor de acteurs en dergelijke die er aan meewerkte. Maar eigenlijk voor de hele crew zelf. Mensen achter de schermen werden gevraagd achter handtekeningen. En ja, ook als je kijkt naar de opbrengsten, dat was fenomenaal. Het was de succesvolste film aller tijden op dat ogenblik. En dat zou duren tot in 1982, tot E.T. dat record brak. Ook qua beeldjes en qua erkenningen scoorde Star Wars heel goed. 5 Oscars won de film. Zes Oscars wonnen de film, wat toch heel indrukwekkend was. De zomer van 1977 is dus de zomer van de film Star Wars. Maar ook muzikaal de zomer van Jean-Michel Jarre. Ik heb zijn grootste hit nu, en dat is Oxygen.

0: bent toch rustig?
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
4: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
3: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
4: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
5: Debamubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: Kan jij een beetje fluiten? Je kan het zometeen proberen met Katrina and the Waves. Sunsweet komt eraan en ook Roger Glover en guests. Your golden years. Love is all. Nostalgie plus. Het is 5 uur, nieuws met Simon van Elslander.
7: Goedenavond. De Amerikaanse president Donald Trump heeft toegegeven dat hij FIFA-voorzitter Infantino heeft gecontacteerd over de rode kaart van spits Balogun. Volgens Trump vroeg hij enkel om de beslissing te herzien, omdat hij het helemaal geen overtreding vond. Al ontkent hij dat hij de FIFA de wet heeft gespeld. De schorsing van de Amerikaanse topscorer werd daarop verrassend ingetrokken. De zaak zorgt voor een storm van protest over vermeende corruptie net voor de WK-clash tussen de VS en de Rode Duivels van komende nacht. De federale regering, de Wever, moet de komende weken op zoek naar 7,9 miljard euro om aan de Europese begrotingsregels te voldoen. Volgens een voorlopig rapport van het monitoringscomité, dat door de tijd werd ingezien, valt de sanering bijna 1 miljard euro hoger uit dan de 7 miljard waar minister van Begroting Vincent van Petegem eerder van uitging. De extra tegenvaller is onder meer te wijten aan het conflict in het Midden-Oosten. Zonder extra ingrepen dreigt de Belgische schuldgraad tegen 2029 op te lopen tot 117% van het bruto binnenlands product. Tennis. Elise Mertens heeft zich voor het eerst in haar carrière geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon. Onze 28-jarige landgenote rekende in de 8e finales in 2 sets af met de Tsjechische Marie Buskova, de nummer 23 van de wereld. Mertens, zelf als 25e geplaatst, speelde een goede wedstrijd en maakte het na een spannende slotfase in de 2e set af op haar eerste matchpunt. Droog, zonnig en warm vandaag. Deze namiddag halen we 26 tot 30 graden. Vanavond wordt het wel wat bewolkt. Morgen begint met wolken, na de middag opnieuw volop zon. Maxima rond de 27 graden. Woensdag hetzelfde weer en vanaf donderdag nog wat warmer tot 31 graden.
6: We gaan terug puffen en zweten, dat mag duidelijk zijn. De files waren verlicht een kwartier of meer. Dat is het geval op D17 vanuit Antwerpen. 45 minuten komen erbij tussen Waasmunster en Beervelde. Want de linkerrijstrook is daar versperd door een ongeval. Op D19 vanuit Brussel, 25 minuten extra van Zemst tot Rumst. Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier van... 20 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens een kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op de R4 ring rond Gent richting Zelzaten verlies je 20 minuten van de Brugse Vaart tot in Evergem.
8: De zomer van je leven.
9: Sebastian de Krop.

Roger Glover en Guest. Wat een leuk nummer toch, hè? Nog steeds. Love is all. Ga jij vannacht opstaan voor de Rode Duivels? Om 2 uur spelen ze op het WK voetbal hun 8e finale tegen Amerika. Ik ga gewoon slapen om eerlijk te zijn, maar ik ga het wel meteen checken als ik wakker word, want ja, ik ben wel benieuwd hoe ze het doen. Ik volg het op de voet en onze man in Amerika, Pieter Jan, sowieso ook. Ik bel hem over een paar minuten. Eerst muziek van ILO en dit is Katrina and the Waves, Sand Street. It's

0: heb straks een leuke soulplaat van Jackie Wilson. I get the sweetest feeling.
1: Daar is van, daar is van.
0: En daarmee zitten we in Amerika, daar waar de Rode Duivels vannacht hun 8e finale spelen op het WK voetbal tegen thuisland Amerika. Ik ga live naar Seattle bij Pieter-Jan Kalkoen, de chef sport van het Nieuwsblad. Hij volgt er de Belgen op de voet. Pieter-Jan, een goeiemorgen in jouw geval.
2: Goeiemorgen, Sebastian.
0: Hey, Pieter-Jan. Ja, eigenlijk praten we maar over één ding meer en dat is Belgen, de beste speler van de Amerikanen. Mag hij nu meedoen of niet meedoen? Wat is het laatste nieuws daar?
2: Ja, de laatste stand van zaken is dat hij nog altijd mag meedoen. De voetbalbond betwist dat. Ik zal misschien even heel kort de context vatten, want het is wel een zaakje hier inderdaad. Belgen heeft de rode kaart gekregen in de vorige wedstrijd van Amerika. Dat betekent dan in principe, en dat is bij elke speler dit week al zo geweest, dat je automatisch geschorst wordt voor de volgende wedstrijd. Uh-huh. Maar na een telefoontje van Trump aan de FIFA heeft de FIFA een achterpoortje gevonden in het reglement. En hebben ze nu beslist dat hij toch mag meedoen tegen België. Dus dat is echt wel een hele zaak wereldwijd. Ik krijg telefoons uit Engeland, Nederland, Turkije. Ja. Iedereen wil onze mening horen. Het voetbal is in gevaar. De ethiek staat onder druk. Dus ja, het is echt wel een wereldzaak.
0: Ja, ja, ja. Wat vind jij daarvan eigenlijk, Pieter-Jan? Kan dat zomaar?
2: Ja. Ja, het is echt een grote schande. Ik vind dat regels voor elk land hetzelfde moeten zijn. En als plots spelers al dan niet gestraft worden na een telefoontje van de president. Ja, wat is het volgende, Sebastian? Als wij straks 2-0 winnen, wordt die wedstrijd dan herspeeld omdat onze jongens de foute schoenen aan hadden en Trump dat vindt? Ja. Of omdat er een penalty niet gefloten is, wordt de wedstrijd dan herspeeld? Ja, de eerlijkheid van het spel staat op deze manier gewoon op het spel. En dat is echt wel een zeer gevaarlijk precedent.
0: Ja, hoe gaan de Rode Duivels daarmee om, denk je? Kan dat effect hebben op de match?
2: Ja, de voetbalbond verweert zich natuurlijk. Ze proberen juridisch deze beslissing aan te vechten, maar ze lijken niet echt veel succes te kennen. Ze zeggen ook dat ze dat doen uit liefde voor het spel. En dat is op zich wel mooi. Maar ik denk niet dat het nog veel zal veranderen. En de spelers zelf, ja, zij zeggen met of zonder Belgen, wij moeten eigenlijk gewoon die wedstrijd winnen. Nu, het is een goede spits, Sebastian. Het is ook geen wereldspits. Maar nu krijgen ze natuurlijk wel een beetje het gevoel bij België om revanche te nemen. Ja. De wereld steunt hen ook. Je krijgt het idee dat de hele wereld hoopt dat Amerika wordt afgestraft voor deze zaak. Dus aan steun zal het ons niet ontbreken, denk ik. En de spelers kan het alleen maar motiveren. Hè.
0: Ja, we gaan veel supporters hebben wereldwijd, denk ik.
2: Absoluut.
0: Ja. Is er verder nog sportief nieuws uit het kamp van de Belgen?
2: Ja, de aanloop is zeer goed geweest. Iedereen is fit. De vibe is ook zeer goed. Die wedstrijd tegen Senegal, een fantastische wedstrijd, 2-3, heeft hen echt wel een boost gegeven. Het geloof is er ook dat we eigenlijk de betere ploeg zijn. Amerika zouden we moeten kunnen kloppen. Dus de aanloop is goed. Het is pas de laatste uren hier dat het dus allemaal een beetje op zijn kop is gezet met die zaak. Maar op zich ziet het er wel goed uit.
0: Ja, oké. Okay. Goed. En qua opstelling, weet je daar al iets over?
2: Ja, wij verwachten, maar het is altijd zeer moeilijk om in het hoofd van Rudy Garcia te krijgen. Daar stormt het nogal eens. Ja. Wij verwachten dat Jeremy Doku naar de bank verhuist. Ja. Dat is toch onze sterspeler eigenlijk. Ja, maar hij heeft een moeilijk WK. Die bevalling is ziek geweest. Had nog niet echt zijn gebruikelijke niveau. En wij denken, met de nadruk op denken, dat Garcia hem eventjes in bescherming neemt, iemand anders zet en dan Doku als joker zou kunnen gebruiken.
0: Oké, okay, goed. We gaan het zien dus vanavond, vannacht in ons geval. Waar ga jij kijken straks, Pieter-Jan?
2: Ja, wij maken ons hier stilaan klaar. Binnen een paar uur gaan wij naar het stadion in Seattle. Dus ik volg de Duivels nog altijd op de voet. Deze wedstrijd bepaalt ook of ik de komende dagen naar huis kom, dan wel naar Los Angeles ga, waar dan de kwartfinale gespeeld wordt. Ja. Dus ik zit gewoon in het stadion straks.
0: Oké. Okay. En wat voor type supporter ben jij? Is dat zo met rechts springen en meebrullen? Of ben je eerder het type dat rustig op zijn stoeltje blijft zitten?
2: Ja, ik ben eigenlijk een klein beetje afgeleerd als journalist, Sebastian. Wij worden toch geacht objectief te zijn. En dat zijn we ook, voor alle duidelijkheid. Ik ben dus een beetje afgeleerd om recht te springen. Maar bij wedstrijden van de Rode Duivels brandt dat vuurtje toch nog altijd wel een klein beetje. Je hoopt natuurlijk dat België het goed doet. Maar dat betekent niet plots dat ik zal rechtbrengen. Buitenlandse collega's doen dat wel eens. Zeker Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse, die zijn heel vurig. Ja. Wij hopen ook absoluut dat de Rode Duivels het goed doen. Maar het is iets bescheidener.
0: Ik dacht het. Zoals wij Belgen eigenlijk toch altijd ook wel een beetje zijn. Hè. Goed, Pieter-Jan, bedankt. Veel plezier daar. En hopelijk plaatsen we ons voor de kwartfinale.
2: Graag gedaan. En zet de wekker maar, hè, iedereen.
0: Dat zal ik doen.

0: I get the sweetest feeling van Jackie Wilson. De renners in de Tour die zijn intussen ook over de meet gekomen. Je mag twee keer raden wie er gewonnen is. Tadej Pogacar, die was de beste. Zijn eerste overwinning in deze Tour. En ik heb zo'n vermoeden dat het niet de laatste zal zijn. Het was ja, met de vingers in de neus eigenlijk. Ja, met nog een mooie voorsprong op de tweede uiteindelijk. Vingegaard, een secondje of 2-3 gepakt, denk ik. En ja, Evenepoel, mooi ook in de top 10. 8e plaats. Qua seconde is er niet zoveel gedaan, maar hij heeft toch al even getoond hoe sterk hij is, denk ik, Pogacar. Dat mag meer dan duidelijk zijn. Het vervolg van de Tour natuurlijk morgen en dan zal het ook alweer wat geven, denk ik. 5:20 intussen. Jij luistert Nostalgie Plus met een Spandau Ballet. Zo, True staat klaar. En we gaan zoenen in het gezelschap van C. Jérôme.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mm-hmm.
3: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
6: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Solde bij Zalando.
8: Wat doe ik aan voor die barbecue?
9: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
8: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
9: Ja, die

Wil jij dit nummer graag in de Franse top 100 volgende week dinsdag? Dat kan. Het is dan 14 juli, 14 juli. En dat vieren we met een Franse top 100. De 100 grootste Franstalige hits, gekozen door jou als luisteraar. C'est Jérôme, c'est moi is een mogelijkheid. Of Kiss Me natuurlijk, hè. Het nummer van hem dat ik net speelde. Ga stemmen via onze website nostalgie.plus voor die Franse top 100, maar ook voor alle andere lijsten. Hè. De Vlaamse top 100, de Belgische top 100 en onze zomer top 500. Want juli is classic maand met de 4 legendarische hitlijsten. En jij mag nu al laten weten wie jij daar hoog wil zien eindigen. Er is Spandau Ballet met True.

0: Gary Kemp van deze Spandau Ballet houdt van soulmuziek en artiesten als Marvin Gaye en Al Green. Hij schreef het met Let's Stay Together van die laatste in het achterhoofd. True van Spandau Ballet. Barry White komt eraan en Santana ook. She's Not There. Eerst weg op voor de files, waar verlies je nog een kwartier of meer. Dat is het geval op D19 vanuit Brussel. Daar schuif je een half uur aan tussen Zemst en Rumst. Op de Brusselse binnenring 20 minuten extra van Wezenbeek op hem tot Groenendaal. Op de E17 vanuit Antwerpen ook 20 minuten van Sint-Niklaas West tot in Beervelde. Op de R4-ring rond Gent richting Zelzaten verlies je 20 minuten van de Brugse Vaart tot in Evergem. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, een kwartier van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. En op de Antwerpsring richting Nederland schuif je een kwartier aan tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens een kwartier van Antwerpen Centrum tot in Borgerhout.
1: De zomer van je leven.
2: Los

0: Ik ga zaterdag naar een feestje van twee koppels die elk hun 15e huwelijksverjaardag vieren. Wel, ik denk dat dit soort muziek daar ook te horen zal zijn. Let the music play van Barry White. Straks zorgen Jermaine Jackson en Pia Zadora voor wat verfrissing. En Charlie Rich zingt over The Most Beautiful Girl in the World.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse, Franse en Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: Het beste uit de 60s,
2: 70s
1: en 80s.

0: De planten in mijn tuin die beginnen ook stilaan naar regendruppels te verlangen. When the rain begins to fall, Jermaine Jackson en Pia Zadora.
1: De zomer van je leven.
0: De hele dag namen we jou bij Nostalgie Plus mee naar de zomer van 1977. Met ieder uur muziek, maar ook verhalen en herinneringen aan die zomer. Zo stuurt luisteraar Jamie dat hij 6 was in de zomer van 1977. Zijn herinneringen zijn dan ook beperkt. Hij komt niet veel verder dan een aantal kinderprogramma's zoals De Smurfen, schrijft hij. Alhoewel, ik denk dat dat eigenlijk al 80's was, maar doet er niet toe. In ieder geval, wat moet je onthouden uit 1977? Wel, het was de zomer waarin de onbemande ruimtesonde Voyager 2 gelanceerd werd. Van op Cape Canaveral in Florida in Amerika. Het gebeurde op 20 augustus 1977. En het doel was om onderzoek te doen naar de planeten Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. En die Voyager 2 was op die manier toch wel wetenschappelijk uniek, omdat ze Uranus en Neptunus onderzocht heeft. En dat is iets waar andere sondes niet op diezelfde mate eigenlijk gedaan hebben. Het heeft heel wat interessante ontdekkingen opgeleverd. Onder andere over de manen, de ringen en magnetische velden. En ook de buitenste planeten natuurlijk van ons zonnestelsel. En leuk om te weten, die Voyager 2 die werd gelanceerd met aan boord onder andere ook een plaat met daarop groeten van de toenmalige Amerikaanse president Carter. En ook muziek van Ludwig van Beethoven. Kijk toch eigenlijk dat ze dat gewoon meestuurden. Fijn in ieder geval is ook de muziek uit 1977. Dus heb ik er nu eentje klaarstaan. Van de Eagles, Hotel California. Nostalgie.

0: 8 maanden hebben ze aan dit gewerkt. En naar verluid waren er momenten dat ze 2 of 3 dagen na elkaar de studio niet uitkwamen. Zo hard waren ze bezig, maar ze mogen trots zijn op het resultaat. Hotel California van de Eagles. Er staat nog veel meer goede muziek klaar na 6 uur. Die grote hit van Glenn Medeiros, een Franse meezinger van Gérard Lenormand. En een classic van Chic als eerste, Le Freak. Veel plezier, deze is nog van Rob de Nijs. Malle babbe.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten

0: Zalando. Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
2: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
4: Zeevogel in 5 letters. Ja. Meeuw.
3: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren. Inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

Goedenavond. De Amerikaanse president Donald Trump heeft toegegeven dat hij FIFA-voorzitter Infantino heeft gecontacteerd over de rode kaart van spits Balogun. Volgens Trump vroeg hij enkel om de beslissing te herzien omdat hij het helemaal geen overtreding vond. Al ontkent hij dat hij de FIFA de wet heeft gespeld. De schorsing van de Amerikaanse topscorer werd daarop verrassend ingetrokken. De zaak zorgt voor een storm van protest over vermeende corruptie en dat net voor de WK-clash tussen de VS en de Rode Duivels van komende nacht. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal om de bosbranden te bestrijden. Beide landen hebben het Europees mechanisme voor civiele bescherming geactiveerd door de aanhoudende hittegolf en het extreme brandrisico. Voor de regio rond het Franse Perpignan, waar al 4600 hectare in as ligt en 10.000 inwoners geëvacueerd zijn, worden 4 blusvliegtuigen ingezet. Portugal krijgt via de EU extra bijstand liever van vliegtuigen en grondtroepen uit Spanje en Italië. Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de eerste Pyreneeënrit in de Ronde van Frankrijk gewonnen en ook de gele trui gepakt. In een loodzware en snikhete etappe met bijna 4000 hoogtemeters controleerde zijn ploeg de vroege vlucht, waarin de jonge Belg Vlad van Mechelen indruk maakte. Pogacar toonde zich na een perfecte lead-out oppermachtig in de sprint. Vingegaard werd tweede, Evenepoel kraakte in de slotfase en werd achtste. Zonnig en warm vandaag. Vanavond wordt het wel wat bewolkt. Morgen begint ook met wolken. Na de middag opnieuw volop zon, maximaal rond 27 graden. Woensdag hetzelfde weer. Vanaf donderdag nog wat warmer tot 31 graden.

0: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
1: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
1: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
6: Het beste uit de 60s,
7: 70s
6: en 80s.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Nostalgie Plus.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Wat wordt het vandaag?
2: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, dat is een makkie.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatke, dat is €25.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
5: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, gracias, Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
9: Echt?
10: Echt waar?
8: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op Macri.be. Nu solden bij Macri.
11: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
12: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
13: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
11: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
12: Oh, maar dat is correct.
14: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

Goedenavond. Het beroep tegen de intrekking van de rode kaart van Balogun is onontvankelijk verklaard. De Amerikaanse topspits is daardoor definitief inzetbaar in de WK-achtste finale tegen de Rode Duivels van komende nacht. De FIFA deelde enkel de beslissing mee en maakte geen verdere motivering bekend. De Belgische Voetbalbond heeft nu 10 dagen de tijd om die motivering officieel op te vragen. Zowel president Trump als de FIFA-baas Infantino bevestigden intussen dat ze telefonisch contact hebben gehad over de rode kaart. Al houdt Infantino vol dat de tuchtcommissie volledig autonoom heeft beslist. Een 25-jarige Belgische toerist is gisteren ternauwernood uit het water gered nadat hij bijna verdronk in het meer van Gérardmer in de Franse Vogezen. De jonge man wilde samen met 3 vrienden nog snel een duik nemen voor ze aan boord zouden gaan van een gehuurde elektrische boot, maar verdween plotseling onder water. De Belg was buiten bewustzijn toen de hulpdiensten arriveerden en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn huidige toestand is nog onduidelijk. Arnaud Delis heeft na een lange lijdensweg opgegeven in de Ronde van Frankrijk. Dat gebeurde tijdens de 3e etappe, die werd gewonnen door Tadej Pogacar. De 24-jarige sprinter van Lotto Intermarché moest in de Pyreneeënrit al na 10 kilometer lossen en gaf in de finale met 40 minuten achterstand op. Delis sukkelde, net als eerder in de Giro, met de naweeën van plotse maagklachten. Door zijn opgave blijven er nog 30 Belgen over in de Tour. Vanavond meer wolken, het blijft wel droog en warm. Morgen begint met wolken, na de middag opnieuw volop zon. Maxima rond de 27 graden. Woensdag hetzelfde weer en vanaf donderdag nog wat warmer tot 31 graden.

0: Zalando. Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Knaldi!
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.